0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: en Tegelen.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tientallen Limburgse boeren doen vandaag in Den Bosch mee aan een protest tegen het mogelijk intrekken van natuurvergunningen van 5 Brabantse veehouderijen. Het waterschap Limburg voert voorlopig geen beperkingen in voor het oppompen van grondwater. De economische gevolgen daarvan zouden te groot zijn en er wordt gevreesd voor juridische claims. En supporters van Rode EC zitten dit seizoen bij thuiswedstrijden compacter bij elkaar om de sfeer en beleving te verbeteren.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
2: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeel zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
4: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
2: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
5: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
8: De Doolhof in Tegelen. Om 6 uur.
7: Dress up and sing along. Like nobody's watching.
8: Get your tickets at thedoolhof.nl.
9: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
12: Happy birthday, Porta!

0: goed, je hebt het gehoord. Dit is niet Amerika. Nee, dit is Limburg. Daar was het een nieuwe Limburger hebben. Daar was het een veel meer schoen dingen hebben. Zoals L1 en Pascal en Maarten.
1: Zoervlees.
0: En zoervlees. En de gloeiwappies. En wat dacht je van huidvlees? Dat is ook zo gek. Maar dat vind ik wel een beetje vies. Was maar van haaien huidvlees. Kent ze dat?
1: Ik vind het lekker.
0: Ik vind het zoer. Zult

0: Welkom
1: in Loeiwappies van Limburg.
0: Hallootjes.
1: Ja, een paar uur dus dom moeten gaan kieken. En dan is het weekend en dan gaan we ons opmaken voor de Music Night in Esch.
2: Echt waar? Oh,
1: we letten gezellig in het centrum. Hier Leiding is er 100 meter vanaf ons. Ja, dus ik ben zo toegezet, man. Maar goed, de vurgoeier. Ik ga voor George Baker met Little Green Bag.
0: Zo man, kerst de hoes rollen, zeggen ze er wel vaker, hè? Dat is heerlijk, hè?
3: Oh. Ja, maar ja, als ze er 100 meter van verhoest, dan kent ze niet anders dan grond. Want anders hebben ze er last van.
0: Is dat zo?
3: Ja, ik ken.
0: Ja, ik ben een beetje helemaal... Maar niet goed. Laten we eens kijken, maar het was in ieder geval een drie keer, maar ik was daar al bezig. Ik denk al, ik heb nog allemaal het...
3: Ruudje Bouter nog even binnengekregen, want zijn vrouwtje...
0: Ja.
3: Oftewel Ingrid, die wil graag One Item Fair van Spargo.
0: We hadden het er net ook al in de Spargo.
3: Ja, maar dat was
0: ja. Ja, nou goed.
3: Roberto Locke. Goedemorgen, ik ga vandaag eens voor Summer Holiday. Artiest weet je niet meer, nou wij weten
0: Cliff
3: het wel.
0: Sir Cliff Richard and the Shadow.
3: En dan heb ik hier die andere Roger of Roger, die zegt: Goedemorgen, Legends the Legends. Es proef je ook daar in Schettendon.
0: Ja,
3: River Beats in Wessum.
0: Ach!
3: Dit weekend, de inluider van de vakantie. AC/DC in Highway to Hell.
0: Ja, dat is joh, want ja, de wets. Als je 13 uur staat, steeds er op een liesje erbij, hè?
3: Ja, zo is het.
0: Dus Roger, kom even met een andere.
3: Ja. Hé, daar komt Mark van Dijk weer terug.
0: Ja, wat zit er dan weer?
3: Die zegt, ik trek mijn eerdere suggestie Engelbewaarder in.
0: Ach, wie?
3: Want ik ga ook mee met Baila de Gasolina. Baila, zegt hij.
0: Ja. Oh, de brugram wordt slagen. Hij heeft allemaal gekke dingen door. Moet ik even alles op een rieken zetten. Iku, Tico. Is dat Iku even draaien? Ja, dat is ook wel leuk.
3: Ja, leuk.
0: Iku.
4: LA.

0: eerst. Moet nog even fijne drinken, zeggen we dan. Dommel op gedronken weer. Hi-ha-ho. Kwart over zeven bij L1 in de L1 ochtendshow van deze dag. Dan hebben we de allerlaatste kaarten wil weggeven voor K3. Ja, meld ik maar aan via de app. En op de app, dat is nou druk. Is het, hey, John, goedemorgen, John. Welkom.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, John.
1: Goedemorgen. Goeiewappie.
0: Hallo.
1: Wens voor iedereen een fijne dag verder en een heel fijn weekend alvast.
0: Dankjewel, man.
1: En de mensen die nog vakantie hebben, maar die genieten er nog even van, want het is zo voorbij.
0: Zo voorbij, hè.
1: Dus elke moment daarvan genieten.
0: Zeker.
1: En vandaag voor de Goodwill Friday ga ik gewoon eens een keer mee met de meerderheid.
0: Dus hallo,
1: de zomers, lekker zomers plaatje.
0: Doen we toch al lang.
1: Van de Himalaya tot niks. Goed zo, goedjes. Adiwa.
0: Hoi. Adiwa. Dankjewel, John. Altijd positieve huren. Ja, fijn om dat te huren. Nou, John, we gaan eens even kijken welke kan je erop krijgt. Want we hebben nog wat appjes binnengekregen.
2: Ja, inderdaad.
3: Sjors Delissen.
0: Sjors Delissen.
3: Ja, die zegt, ik suggereer voor team Gerards en alle andere boeren die druk in de weer zijn om van Euro-Oost het beste te maken, keer huren de Dire Straits met de Walk of Life.
0: Ja, dat is ontzettend druk geweest natuurlijk. Ja. Dat is hier vandaag ook nog wel keurig druk. Nou ja, de Oost is dus zo verdwenen, hè? De omzet. Man.
3: Dat is niet te geloven.
0: We hebben het te doen met
3: en
0: de boeren.
3: En dan krijg ik dit binnen. Moet je luisteren.
0: Wat kreeg toen binnen?

0: Wars.
1: Er zit Google Map Wars.
0: Je ziet ons het doen.
1: Hé?
0: Mos. En ze dalken niet boos. Dat op je nieuwste plaats.
1: Ja, ik kan het niet zeggen wat ze wil, maar er zit iets verbazend Nederlands in.
2: Ja. Is Zuid-Afrikaans.
1: Oh, daar snap ik het.
2: Het is Juanita de Plessis met Disney Vibe.
1: Ja.
2: Ik dacht eerst, het is...
1: Disney Vibe. Het is Limburg, Disney Vibe.
2: Het is echt Zuid-Afrikaans. Grote artiesten daar.
1: Ja.
2: Dat komt van de Pinselkweler.
1: Ja. Het zal wel in de show zien, hè, de Pinselkweler.
2: Ik denk het ook, natuurlijk, hè.
1: Ja, zeker.
2: Dan heb ik Roger, die dus ook met de plaat ICDC Highway to Hell kwam.
1: Ja.
2: Dat ging het zoemertje, hè.
1: Mm-hmm.
2: Hij sluit zich nu aan bij de meeste streepjes.
1: Ja, maar dat doen we nooit, hè.
2: Nee, dat doen we nooit.
1: Nee, want dat weten we van
2: nooit. Trouwens, ik zie Mark van Dijk hier binnenkomen.
1: Mm-hmm.
2: Oh ja, die ging ook voor Baila Baila, hè. Dat is wel gedaan. Ja,
1: ja, oké. Okay,
2: nee, dat is het.
1: Nou, goed. Ja. Dan komen we even weer een telraam erbij pakken, hè. Alle kleurken op een rietje van links naar rechts. En

0: ochtendshow. Dus 4 voor half 8 geboren. Hoppakee, jongens. Ik heb er zo meteen aan, want we hebben geteld. Tel, Raapje. Maar eerst even hele fijne, mooie verhalen. Want te zien verveel natuurlijk. Het verhaal van...
1: Marie Zijlstra.
0: Vertel.
1: Dat is heel verhaal, hoor. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Hallo, gloeihappies.
0: Ja.
1: Gisteren een hele gezellige avond gehad bij Mina en Marco op een camping in Kolmond.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, fijne gesprekken gebeurd. Mijn oog heel get afgelachen.
0: Oh, zoer.
1: Speciaal een woord van dank aan Michael Roetat. Die mij een paar dagen metgenomen heeft naar plekjes die ik normaal als beperkte niet bezoeken kan.
0: Wat chic.
1: En voor vandaag kon ik lid met Petra Stroom. Ik heb een tuintje in mijn hart. En schoenen dag vandaag. Houd je goed. En Radio Waar,
0: nou,
1: van Marie Zijlstra.
0: Ik vind dat zo'n schoon verhaal, om in te zien die door onze community, dat die bij elkaar komen, dat die een verrijkte leven kregen. Ja, dat is hartstikke schoon. Ja. Michael Roetat, misschien hebben ze samen al Pielenbog, of je hebt dat, de handbal geschoten.
1: Ja.
0: Ook niet, hè? Een fijn man om dat te huren door. Prachtige foto of erbij, tussen de zonnebloemen door een Kolmond. Ja, Mina Marco op de camping door. Oh, dat zal inderdaad een feestje zien geweest, hè?
1: Ja, gezellig altijd.
0: Weer serieus, hebben jullie even druk met de kraltjes heen en weer geschoven, oftewel hotelraam, want ja, we moesten er toch even goed komen.
2: De volgroeijaar.
0: Echt moeilijk was het niet. Nee, de 60 een beetje, ja, goede ding, maar de kuim, het is gaande moeilijk, want we komen erin knallen, jongens, want het is hem weer geboren op deze vier.

0: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneasim.com.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Het is 19:30, LA Nieuws, waar we beginnen met het protest van de veehouderijen.
10: Ja, want tientallen Limburgse boeren doen vandaag in Den Bosch ook mee aan een protest tegen het mogelijk intrekken van natuurvergunningen van 5 Brabantse veehouderijen. De LHTB steunt de actie omdat ook in Limburg procedures lopen over het intrekken van vergunningen. Zoals bij pluimveehouder Frank Rooijakkers uit Heleneveen.
11: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten. Dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, omdat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
10: In totaal worden bij het provinciehuis in Den Bosch zo'n 2500 boeren verwacht. De Brabantse politiek debatteert vandaag over de kwestie. Het waterschap Limburg voert voorlopig geen beperkingen in voor het oppompen van grondwater. De crisisorganisatie heeft dat besloten ondanks de aanhoudende droogte en de vierde regionale hittegolf. De economische gevolgen van een verbod zouden te groot zijn en het waterschap vreest ook juridische claims. Wel gaan droogtepatrouilles beken en sloten controleren en worden in Zuid-Limburg regenwaterbuffers geïnspecteerd op scheuren en verzakkingen. Een gezin is afgelopen nacht opgeschrikt door brand in hun woning. Rond 3:30 ontstond de brand mogelijk in een wasmachine. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het huis in Venray vol rook. De brandweer moest delen van het plafond slopen om er zeker van te zijn dat het vuur volledig uit was. Het gezin kon de woning op tijd verlaten en niemand raakte gewond. Supporters van Rode JC zitten dit seizoen bij thuiswedstrijden compacter bij elkaar. Delen van de tribunes in het Parkstad Limburg Stadion zijn afgedekt om de sfeer en beleving te verbeteren. Zo'n 300 seizoenkaarthouders krijgen een andere plek. En vanavond speelt Roda de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De grasmat heeft door de droogte en het wereldmuziekconcours schade opgelopen, maar is volgens de club wel voldoende hersteld om op te spelen. Het weer in Limburg. Het blijft vandaag zonnig en bij weinig wind wordt het snel tropisch warm. Vanmiddag en aan het begin van de avond loopt de temperatuur op tot zo'n 38 graden. De lucht blijft droog en ook vanavond blijft het lang zeer warm. Met aan het einde van de avond nog temperaturen van boven de 25 graden.
12: Liefde voor Limburg, dit is L1. L1 Ochtendshow.

0: Kijk je in de provincie Kriemen zometeen met de weerwaarnemingen hier bij L1. Op deze dag hebben we Fleetwood Mac nog een keer van de Zultra volgen met Little Lies. Dus 10 geworden voor
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, op verschillende plekken in het land kwamen boeren gisteravond bij elkaar om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals bij Schermer. Het kabinet wil binnen 10 jaar ruim 40% minder stikstof uitstoot. Maar de boeren, die zijn het er niet mee eens.
2: Het is zo hard aangekomen. Dat is niet normaal. Ja, dat is, dit is niet uitvoerbaar. Deze nieuwe brief is niet uitvoerbaar.
3: Ja, als deze dingen niet veranderd gaan worden, dan komt er echt gewoon opstand. Kijk, het platteland is niet van ons. Wij zijn het platteland.
0: Met de verlichte trekkers vormden ze een schild. In Kampenveen was het woord help te zien. Vandaag is er nog opnieuw een boerenprotest dan in Noord-Brabant.
4: De hitte zorgt ook 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af. En juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm. En de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist ouderenzorg.
5: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Hè. Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid. En daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè. Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook al plastabletten hebben bijvoorbeeld.
4: Het is daarom belangrijk de hitte in verpleeghuizen te kunnen verdrijven. Op verschillende plekken zijn inmiddels mobiele airco's geplaatst.
0: En de rechtspopulistische Britse politicus Nigel Farage heeft zich uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton. Dat deed hij toen nog niet alle stemmen geteld waren, maar de leider van Reform UK heeft naar eigen zeggen een overtuigende en overweldigende overwinning geboekt.
4: En bedrijven in Nederland moeten zich snel voorbereiden op extreem weer zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. De ondernemingen die niet snel maatregelen nemen riskeren directe schade, zoals een verminderde productie en verliezen terrein op concurrenten die dat wel doen. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van het extreme weer.
0: De politie gaat intensiever controleren op de A27 bij Gorinchem ter hoogte van de Merwedebrug. Sinds vorige maand mogen er geen vrachtwagens meer over de brug vanwege de problemen met de constructie. Toch rijden er dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen en dat moet afgelopen zijn, zegt minister Karremans.
6: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen. Omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
0: Ja, die boete is inderdaad fors. €500.
4: Ja, en dan voetbal. Ajax heeft zich namelijk geplaatst voor de laatste kwalificatieronde van de Conference League. Na de 3-1 zegen van vorige week tegen het Ierse Shelburne FC had Ajax gisteravond in Dublin aan een 2-2 gelijkspel genoeg. Daley Blind vindt dat er nog ruimte is voor verbetering, maar volgens hem telt vooral het resultaat natuurlijk.
7: Ik denk dat juist als ploeg laten zien wat voor richtlijnen we op willen. Dat het spel veel positiever is, veel aanvallender is. En tuurlijk, het is, we zijn ook met deze trainer net begonnen. Het kan niet allemaal gelijk op rolletjes lopen. En het zal ook nog niet de laatste keer zijn dat we een keer een mindere wedstrijd spelen. Maar het is belangrijk dat we van die momenten leren. Dat we elke wedstrijd wel groeien. Dat we elke training willen groeien.
4: Eerder op de avond speelde FC Twente met 3-3 gelijk tegen het Slovaakse DAK. Dat was ook ruim voldoende voor de volgende ronde van de Conference League. Nadat de Tuckers vorige week wonnen met 6-0.
0: 14e vandaag is het en augustus zitten we. Ja, toch nog even kijken naar de EK in Birmingham. Want de Nederlandse atletiekploeg, ja, die heeft toch weer nieuwe medaillekansen. Met Jorinde van Klinken, discuswerper. Marien Koster en Dianne van Erst op de 10.000 meter. Femke Broedersbol, 800 meter. En vanaf 6:30 vanavond op het EK zwemmen. Finales op de 100 meter vindelslag. En de 200 meter schoolslag. Met de van een zware ziekteherstellende Tess Schouten. We gaan het allemaal volgen natuurlijk. En dan het beste nu op dit moment bijgeproot. Hibi alleen in de mediaoverzicht. En zometeen de weerwaarnemingen. Dit is Damiano, David en The First Time in de L1 Ochtend Show.

0: ze maakt het allemaal niet zoet, hè. Zo in Maastricht, Nederlotte, mijn huppakee. Bedoel Maastricht, zeggen we goedemorgen Limburg. En goedemorgen Amir. Good morning. Amir is er ook weer, hè. Elke dag is Amir weer van de partij. Even wel, er nog niet bij is, altijd de loesteren. Hey, Kretje, goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen,
0: er zijn de weer. Er is er weer, hè. Ja. De man die we nog onderzeeën met een eigen Limburgs lintje. Afgelopen, hoor. 12 minuten voor 8 geboren in de Ellen of the Joe. En we weten dat we vandaag weer gaan kieken. Nog een prachtige dag.
1: Zeker.
0: Maar ja, goed, er zijn nog mensen die beginnen daardoor extra vreugd. Want het is me gewoon geen los, hè. Ja, 30 graden. Man.
1: Ja, dan moet je eerder beginnen, maar dan mag je ook eerder stoppen, hè.
0: Normaal. Ja, normaal gesproken wel, joh.
1: Dat geldt, gisteren hadden we hem ook al in de uitzending. Met name voor schaapsherder Robert Siepels.
2: Goedemorgen, Limburg. Een korte weerwaarneming vanuit een mooi plekje tussen Azeroy en Boekel. De lucht is strak blauw. Het zonnetje is al even op. Een half uur ongeveer. Het is op het moment een graadje of 21.
0: Mm-hmm.
2: Het duurt vandaag 38 graden. Gisteren waren het 36 graden. En vanavond oor of half elf, 11 uur.
0: Ja.
2: Begint het echt merkbaar heet te weren. Dit graasland dat is een mom of twee geleden gehuid.
0: Ja.
2: En de kanseen, vanwege de droogte, is het eigenlijk amper nog gegroeid.
0: Ja, dat zie je, hoor.
2: Volgende week verwachten ze wat regen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is natuurlijk heel erg welkom. Dan gaat alles weer mooi oplopen. Ik zou zeggen, rustig aan vandaag. Fijn weekend. En tot maandag. Radio.
0: Wat zien ze doen, die scherpelen?
1: Ja, hij zei het. Hij was ergens in een gebied. Hij heeft het gebied genoemd. Alleen die scherpkes heb ik weer niet.
0: Nee, dat bedoel ik. Zo scherpelen niet, hè? Dus ja, die Hunhuizen en Tolma, die twee, hè? Ja, dat hebben we gezien natuurlijk, hè? Wat was dan chic, hè?
1: Ja.
0: Robert Simons. Ja, wat ze nog wie ze heten? Brett en Joy, de maat.
1: Ja, Brett en Joy. Zeker. Dan gaan we meteen maar eens eventjes richting Maastricht.
0: Ja.
1: Want ja, ook daar zie ik die zon alweer bijzonder knallen, hoor, bij Helmut Weisse.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we overwegend zonnig weer. We zien een strak blauwe hemel, geen wolken aan de lucht en geen vliegtuigstrepen die waarneembaar zijn. Wel zien we, zoals gisteren ook genoemd, aan de horizon die oranje-gele voet verschijnen. Als we zuidoosten richting het oosten gaan, zien we daar weer de opkomende zon verschijnen, die qua stralingsterkte en temperatuur behoorlijk waarneembaar is. Vanochtend is hij om 6:22 zijn reis begonnen en vanavond om 9:01 eindigt hij zijn reis. Ten opzichte van 21 juni jongsleden hebben we toch bijna 2 uur aan daglicht ingeleverd. Als we naar het oosten richting het noorden gaan, zien we ook daar die strak blauwe hemel. En geen wolken in de lucht, maar ook geen vliegtuigstrepen die waarneembaar zijn.
0: Mm-hmm.
3: Temperatuur 20 graden, 1 graadje hoger dan gisteren rond het tijdstip. Er staat een matige zuidenwind met geen windvlagen van betekenis. Het is droog, belooft het jou droog te blijven. Vanochtend rond 4 uur is code geel wederom afgegeven voor de naderende temperatuurstijging vandaag.
0: Mm-hmm.
3: Dus ook vandaag goed opletten, denk aan die zonnebril, goed drinken, denk aan de ouderen en aan de beesten, dieren. Dan komt alles goed. Verder wens ik een fijne zonnige dag toe en fijn weekend alvast. Radio, hè?
0: Radio, ah, dankjewel voor de bijdrage.
1: Dat mooi uit.
0: Ja. Nu was het nog blij, maar vanmiddag. En denk ik van, los gewoon die wagen.
1: Die zon gesproken bij André van Maris in de Grashoek.
0: Ja.
1: Ja, daar is hij ook alweer boven de horizon uitgekomen.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze vredige morgen, we noemen de Grashoek, de weerwaarneming. De zon is er weer vol bij vanmorgen. Een stralende blauwe loog. Strak, geen wulksje eraan. Helemaal geen wind. De temperatuur zullen we razendsnel op gaan lopen. Het was afgelopen nacht al behoorlijk plakkerig.
0: Mm-hmm.
4: En 37 graden vandaag is geen uitzondering. Dus het wat echt bloedje heet, dat we ook wel veel drinken en goed op elkaar letten. Goed drinken en uit de felle zon blijven, heel belangrijk. Ik wens u een hele fijne dag in de studio, alvast een heel fijn weekend. En
0: radio. Radio, dankjewel voor de vier bijdragen deze week. André van Maris uit de Graas. Ik gewoon even mijn piano uit de remise halen.
1: Ja, ik heb even Peter nog, hè?
0: Ja, dan ik ga wel klaar zitten.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Want Peter Meijer, is de laatste vandaag natuurlijk, die is weer op een iconische plek. Hij zegt zelf waar.
5: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl bij Pontje. Ja, het is vanochtend alweer een strak blauwe lucht met wat zon. Dan al 23 graden. Maar het wordt vandaag echt een tropische dag. Met 36, misschien wel 37 graden. Dus als je buiten bent, smeer je goed in. En drink voldoende. En let op de medemens, oudere mens, dieren. Dat iedereen voldoende drinkt en schaduw zoekt. Voor de rest, maak er een mooie dag van. En een fijn weekend.
0: Jij ook, Hera. Diewa, dankjewel, jong. Oh, prachtige beelden er weer van hoe het stel. Is gelukt. Heb je de piano heb ik erbij. Ja? Pak toe even die de mondharmonica.
1: Oké.
0: Okay. Ik ga alvast beginnen. Zo, stel er maar in. Zo. Heerlijk, man. Pak zo even de mondharmonica.
1: Komt-ie aan.
0: Oké, kom maar, jong.

0: Nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
3: Happy birthday, Porta! Bij

0: er meteen naar Porta.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tientallen Limburgse boeren doen vandaag in Den Bosch mee aan een protest tegen het mogelijk intrekken van natuurvergunningen van 5 Brabantse veehouderijen. Het waterschap Limburg voert voorlopig geen beperkingen in voor het oppompen van grondwater. De economische gevolgen daarvan zouden te groot zijn en er wordt gevreesd voor juridische claims. En supporters van Rode JC zitten dit seizoen bij thuiswedstrijden compacter bij elkaar om de sfeer en beleving te verbeteren.
8: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Renen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Renen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Er mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
10: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
9: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
11: Moore, nou, die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
9: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in
12: Limburg. K3 komt eraan. En jij kunt erbij zijn. Deze week maak je in de L1-ochtendshow...

0: tickets voor K3 in Tegelen.
1: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
1: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen. Maastricht.
4: Voor elk

Keukens.nl. Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.

0: het is wel lekker binnen een weekend, jongens. Oh, dat was toch zin in.
1: Brief in pupje, Oetien ogen.
0: Ach, deeg op weer hoe al.
1: Spring maar, Oetien warme bed.
0: Derm vief op weer, dus...
1: Schapen strekken, rekken, beugen.
0: En zing ondertussen. Zing maar mee, te gollen.

0: deze dag dat het weer bloot heet wordt. En we kregen er al een reactie van de chef, chef 1. Die zegt, in verband met de huidige weersomstandigheden is de graashoek momenteel omgeduipt doet de heuhoek.
1: Oh ja.
0: Zit wel geen in natuurlijk, hè. Als we de beelden zogen vanuit de provincie, nou, het is inderdaad nog keurig druig, hè. Zo bij ons op de velden kieks, ja, we hadden net al de weerwaarneming. En dan zogen we ook al de weervideo van Robert Simons. Maar ze kieken door, dat hui. Ja,
1: het is niks, hè.
0: Het is helemaal geel. Het is echt overal geel. Truus had het oog toch, hè, door kieken. Kiki. Alles is geel.
1: Op de velden, hè.
0: Ja, alles is geel, alles is geel. Maar niet alles is geel, iedereen kan toveren, kent ze dat? Dat is niet geel, dat zien de kleuren van de regenboog. Dat staat garant voor die drie dames en die komen binnenkort en wel in september. Nou, de Doolhof en Tegelen en Hibi L1 hebben we kaarten liggen. Hebben deze week al elke dag weer kaarten weggegeven. Maar de allerlaatste die komen zo meteen bij Emers in de hoeskamer te liggen. Want die komen te versturen via de app. Maar dan moesten we natuurlijk wel eens even aanmelden. Maar ook vandaag gewoon weer een liedje afzingen. En als je dat goed afzingt, dan kent zich dan een toe. Zou ze nu wel graag willen weten van welk liedje dat het is? Nou, hier komt er. En dan moest het op dit moment afzingen. Nou, die moet toch niet zo'n moeilijk geval. Zeg fanbus van K3, de wilste heen, het klein kindje, zo prachtig. Het zebat, geef het zich maar aan.
2: Ben jij die grote K3-kenner en zing

0: Urver de Bruk. Tiet geworden voor
1: L1 Media Overzicht.
0: De eerste boeren die komen demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch, die zijn inmiddels aangekomen. Straks debatteert Provinciale Staten van Noord-Brabant over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Boerenorganisaties zijn daar woedend over, want wie volgens een geldige vergunning werkt, moet daarop kunnen vertrouwen, vinden zij. Daarom zijn ze in Den Bosch om hun collega's een hart onder de riem te steken. En het wordt al steeds drukker, zegt deze verslaggever.
2: Een minuut geleden zijn de eerste boeren hier aangekomen met luid lawaai. Ze zijn deels ook via de snelweg gekomen, hebben wij gehoord. En ze komen nu bij het provinciehuis dus aan, waar we om vergaderingen gaat beginnen.
0: Ontzettend luid protest, daar worden zo'n 2500 boeren verwacht.
3: En dan de hitte, die zorgt ook 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist ouderenzorg.
4: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Hè. Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè. Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook wel plastabletten hebben bijvoorbeeld.
3: Het is daarom belangrijk de hitte in verpleeghuizen te kunnen verdrijven. Op verschillende plekken zijn inmiddels mobiele airco's geplaatst.
0: En rechtspopulistische Britse politicus Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton. Dat deed hij toen nog niet alle stemmen geteld waren, maar de leider van Reform UK heeft naar eigen zeggen overtuigende en overweldigende overwinning geboekt.
3: En bedrijven in Nederland moeten zich snel voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Ondernemingen die niet snel maatregelen nemen riskeren directe schade, zoals een verminderde productie en verliezen terrein op concurrenten die dat wel doen. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van het extreme weer.
0: Ja, de politie gaat intensiever controleren op de A27 bij Gorkum, ter hoogte van de Merwedebrug. Sinds vorige maand mogen er geen vrachtwagens meer over die brug vanwege problemen met de constructie. Toch rijdt er dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen en dat moet afgelopen zijn, zegt minister Karremans.
5: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon nogmaals, dit niet voor niets doen.
0: En die print is niet mis. Weet je wat die kost? €500.
3: En dan gaan we naar voetbal, want Ajax heeft zich geplaatst voor de laatste kwalificatieronde van de Conference League. Na de 3-1 zegen van vorige week tegen het Ierse Shelburne FC had Ajax gisteravond in Dublin aan een 2-2 gelijkspel genoeg. En Daley Blind vindt dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering, maar volgens hem telt vooral het resultaat nu.
6: Ik denk dat juist als ploeg laten zien wat voor richtlijnen we op willen. Dat het spel veel positiever is, veel aanvallender is. En tuurlijk, we zijn ook met deze trainer net begonnen. Het kan niet allemaal gelijk op rolletjes lopen. En het zal ook nog niet de laatste keer zijn dat we een keer een mindere wedstrijd spelen. Maar het is belangrijk dat we van die momenten leren. Dat we elke wedstrijd wel groeien. Dat we elke training willen groeien.
3: Nou, eerder op
6: ploeg laten zien wat voor richtlijnen we op willen. Dat het spel veel positiever is, veel aanvallender is. En tuurlijk, we zijn ook met deze trainer net begonnen. Het kan niet allemaal gelijk op rolletjes lopen. En het zal ook nog niet de laatste keer zijn dat we een keer een mindere wedstrijd spelen. Maar het is belangrijk dat we van die momenten leren. Dat we elke wedstrijd wel groeien. Dat we elke training willen groeien.
3: Nou, eerder op de avond speelde FC Twente met 3.

Het is de 14e van augustus. De Nederlandse atletiekploeg heeft op het EK in Birmingham nieuwe medaillekansen met Jorinde van Klinken, discuswerper. Dan hebben we nog Marien Koster en Dianne van Es. Die doen de 10.000 meter en Femke Broedersbol de 800 meter. En vanavond 6:30 kieken EK zwemmen. Finales op de 100 meter vlinderslag en 200 meter schoolslag met de van zware ziekte herstellen Tess Schouten. We gaan er ontzettend veel

5 for Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.

0: Beter meteen naar Porta. Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
1: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
0: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
1: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Hey Remo!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: 9, dit is het LN Nieuws met Maarten, waar we beginnen met een protest voor veehouderijen.
11: Ja, want tientallen Limburgse boeren doen vandaag in Den Bosch mee aan een protest tegen het mogelijk intrekken van natuurvergunningen van 5 Brabantse veehouderijen. Zoals bij pluimveeherder Frank Rooijakkers uit Helena Veen, die zijn bedrijf naast natuurgebied de Grote Peel heeft.
12: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf voor niks meer waard is.
11: In totaal worden bij het provinciehuis in Den Bosch zo'n 2500 boeren verwacht. De LLTB steunt de actie omdat ook in Limburg procedures lopen over het intrekken van vergunningen. De Brabantse politiek debatteert vandaag over de kwestie. Het waterschap Limburg voert voorlopig geen beperkingen in voor het oppompen van grondwater. De crisisorganisatie heeft dat besloten ondanks de aanhoudende droogte en de 4e regionale hittegolf. De economische gevolgen van een verbod zouden groot zijn en het waterschap vreest juridische claims. Wel gaan droogtepatrouilles beken en sloten controleren en worden in Zuid-Limburg regenwaterbuffers geïnspecteerd op scheuren en verzakkingen. Een gezin in Venray is afgelopen nacht opgeschrikt door brand in hun woning. Rond 3:30 ontstond die brand, mogelijk in een wasmachine. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het huis vol rook. De brandweer moest delen van het plafond slopen om er zeker van te zijn dat het vuur volledig uit was. Het gezin kon de woning op tijd verlaten en niemand raakte gewond. Supporters van Rode JC zitten dit seizoen bij thuiswedstrijden compacter bij elkaar. Delen van de tribunes in het Parkstad Limburg Stadion zijn namelijk afgedekt om de sfeer en beleving te verbeteren. Zo'n 300 seizoenskaarthouders krijgen een andere plek. En vanavond speelt Roda de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De grasmat heeft door de droogte en het wereldmuziekconcours schade opgelopen. Maar is volgens de club wel voldoende hersteld om op te spelen. Het weer in Limburg blijft vandaag zonnig en bij weinig wind wordt het snel tropisch warm. Vanmiddag en aan het begin van de avond loopt de temperatuur op tot wel 38 graden. De lucht blijft droog en ook vanavond blijft het lang zeer warm. Met aan het einde van de avond nog temperaturen van boven de 25 graden.

0: It's a wild, wild world. En zeker als we dat allemaal zoeken, verbinden we allemaal door een handje store en broodbuint. Gewoon het zo meteen ook verzuiver hadden. Want natuurlijk zien we ook solidair hier met de boeren door in de veehouders eigenlijk in broodbuint. Zo meteen maar eens even op een hub en Maarten hier met die protesten door een broodbuint.
1: Ja, zeker. Allemaal wat hoor.
0: Zeker. Be alleen, zo meteen.

0: met de XMD zelf. Fijn dat ik weer terug ben, Hugo. Fantastisch. Dan heb ze misschien alleen maar Oostenrijkse gesproken, of een beetje Duits, of weet ik voor wat er samen gesproken hebt. Maar ik kan me niet zoet, jongens. Lekker kent ze sowieso 40 uur per dag luisteren naar ons digitale kanaal, online kanaal, pladdenweg.nl. Dus 40 uur per dag alleen maar Limburgstalige muziek. En de schoen is, vanavond hebben we weer een herhaling van Tieke zingen, hoe Kirchhoff meezingen met die favoriete Limburgse artiesten. Ja, dat is natuurlijk ook schoen, want daar hebben we nog opnames van liggen. En die zenden we dan ooit weer in de zomer IBL1. Ja, en als ze dan toch goed in de Limburgse landbus en als ze naar Brabant gaan, zussen we andere borden, zussen dan over die geblokte vlag, zeg maar.
1: Dan staat er de Brabanders heten dich welkom.
0: Ja, maar dat wel op zijn Brabants.
1: Ja, de Brabanders heten hier wel.
0: De Brabanders.
1: Ja, Brabanders.
0: Nou goed, tientallen Limburgse boeren die trekken vandaag naar Den Bosch om te protesteren tegen het mogelijk intrekken van natuurvergunningen van 5 Brabantse veehouderijen. Een van de bedreigde bedrijven ligt vlakbij natuurgebied De Pil. Onze collega's van de NOS die spraken met pluimveehouder Frank Rooijakkers uit Heleneveen.
2: Frank Rooijakkers, een van de 5 Brabantse pluimveehouders van wie de vergunning wordt ingetrokken. Zijn bedrijf staat vlak naast een beschermd natuurgebied.
3: Hier is mijn bedrijf. Er zit 375 meter tussen. Prima afstand. En we hebben altijd al langs elkaar kunnen leven als 2 nette buren.
2: Ja, en nu begint het te wringen.
3: Ja.
2: Na een jarenlange juridische strijd besloot het provinciebestuur dat de vergunningen moeten worden ingetrokken.
3: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten. Dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, omdat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
2: Zijn 30.000 kippen zorgen voor veel mest, waardoor het bedrijf veel stikstof uitstoot. En dat is schadelijk voor plant en dier. De boeren hadden plannen gemaakt om minder stikstof uit te stoten, maar de provincie vond die onvoldoende. De pluimveehouders zeggen dat hun plannen passen bij de uitspraak van de rechter. Maar de rechter zegt niet hoeveel stikstof er precies omlaag moet. Volgens de milieuorganisaties moeten de vergunningen sowieso ingetrokken worden. Want, zeggen ze, dit zijn zogeheten piekbelasters. Dus ook al gaan ze met 90% minder stikstof uitstoten, dat is nog steeds niet voldoende.
4: Dus dan nog zit je op de verkeerde plek. Dus daarvoor is technisch gezien geen oplossing. Eigenlijk de enige oplossing is om het bedrijf dan te verplaatsen of te sluiten.
2: Om de natuur weer een kans te geven. Maar voor hem zijn het onzekere tijden.
0: Ja, de LLTB sluit zich bij de actie aan omdat ook in Limburg vergelijkbare procedures spelen.

0: beetje spek, spek, spek, rond hem in de nek. Ja, absoluut. Ja, dan mocht ze niet zeggen, BNB voor liefde, dit ook een Limburgse mee. Dus op dit moment, wie het de meneer?
1: Paul. En de dame in kwestie heet Mario. Uit Hechten.
0: Maar dat ook veel barbecue voor je meegemaakt.
1: Als je naar hem kijkt, wel.
0: Het is best inderdaad vandaag dat we lekker kennen van barbecue. We kregen van Frans Wijdner, kregen we elke dag wel eens een klein beetje binnen van wat er gegeten heeft. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik heb gisteren heerlijke wraps gehad. Dat is lekker, zeker als het zo'n temperatuur is wie vandaag.
1: Weet je wat ik gisteren gegeten heb?
0: Nee.
1: Dat raad ze nooit.
0: Nee, dat hoor ik ook nooit. Nee.
1: We waren op de camping.
0: Ja.
1: Je had een speciale avond.
0: Mm-hmm.
1: En daar moest je voor inschrijven.
0: Ja.
1: Midden in de zomer.
0: Dat maakt het wel heel erg spannend, hè?
1: Midden in de zomer.
0: Ja.
1: Hebben we zoer vlees gegeten.
0: Echt hoor.
1: Met friet.
0: Ja, dat is wel lekker.
1: En we hadden zelfgemaakte friet.
0: Oh.
1: Dat was fantastisch.
0: Och jong heer. Water, let me know.
1: Ja, dat ik al.
0: Ja. Maar goed, dat is een ding van ik gewoon van over de auto barbecue aansteken. Pascal, heb ze nog een barbecue tip voor ons? Ja, heb ik zeer zeker. Want ja, de wedstrijd heb jij daar af en toe. Heb ze barbecue vlees gehold, lik ze het in de keukenkast, geef ze barbecue, kwak ze erop en dan gaat het niet goed. Leg vlees niet rechtstreeks uit de koelkast op de barbecue. Laat het 20 à 30 minuten op temperatuur komen. Ja, was zo gaaf. Achter de kliekmaten kreeg ze minder snel zo'n verbrande boetekuin, terwijl de binnenkuin naar kaart is. Dat was de Pascal Verlinde barbecue tip voor vandaag. Dit is wat staat gewoon gisteren, het Zomerparkfeest. En het show is L1 is to be. Live stond midden op het terrein. En vanmiddag gaat het voor de allereerste keer gebeuren. Gisteren hebben we al even hier rondom de tofel gezeten met Ruben en Paul. We zien vanmiddag vanaf 1 uur live op de radio vanaf het Zomerparkfeest.
1: Heb je wel een airco laten installeren in de studio?
0: Voorzien Bicklesby L1. We hebben geen airco nodig. We gaan het gewoon zo doen met een petje op. En dan heb ik oké. Maar ik kan wel komen kijken. Stond midden op het plein. Kom even gedaag zeggen. En misschien best wel vrijwilliger van het hele gebeuren door. De huur weer in Verhol. Waarom dat ze al meiduizen? Misschien wel tientallen jaren meiduizen. Want nou, dat besteedt er inmiddels.
1: Het is eigenlijk wel een buurtfeest.
0: Buurtfeest? Hé, hey, hallo, niet zo min, hè. Zondag mag je trouwens ook gaan. Kijk eens goed komen kijken. Straks nog de sport voor het komend weekend. Oh, kom het hebben voor BNB. En de kaarten voor K3. Yeah.

0: in Tegelen. Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
9: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
10: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag. Maar wel een goed protest.
8: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
11: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
8: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
12: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ja!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Tientallen, mogelijk zo'n 100 Limburgse boeren zijn naar Den Bosch gekomen om 5 Brabantse pluimveehouders te steunen die hun natuurvergunning dreigen kwijt te raken. Volgens LHTB-voorzitter Leon Rompelberg kan het juridisch gezien ook in Limburg gebeuren dat vergunningen worden ingetrokken. Maar heeft het provinciebestuur aangegeven dat voorlopig niet te zullen doen.
1: Juridisch gezien zou het kunnen, maar het provinciebestuur heeft mij laten weten dat ze in Limburg op dit moment het zeker niet gaan doen. Dus daar put ik ook hoop en vertrouwen uit. En ik denk dat er ons alles aan gelegen is om ook samen met de provincie te gaan kijken hoe we beleid kunnen maken dat we hier niet in terechtkomen. En ik vind dat de provincie Brabant wat dat betreft echt de verkeerde keuze heeft gemaakt om tot dit besluit voornemen over te gaan.
0: De grote opkomst bij het protest is volgens hem ook een uiting van de onzekerheid over het landelijke stikstofbeleid en de toekomst van boerenbedrijven. Het vinden van een studentenkamer in Maastricht lijkt minder moeilijk te worden. Verhuurders en woningcorporaties zien ongeveer evenveel zoekende studenten als vorig jaar, maar verwachten in het najaar meer leegstand. Een belangrijke oorzaak is dat het aantal studenten aan de Universiteit Maastricht minder hard groeit. Volgens Housing Maastricht is het daardoor zelfs de vraag of er nog wel sprake is van een tekort aan studentenkamers. Een vrouw is gisteravond in Grubbevorst aangehouden. Ze zou buurtbewoners hebben bedreigd. 4 politieeenheden gingen rond 9 uur naar de woning aan de burgemeester Kremerstraat, maar troffen er niet aan. Ze werd korte tijd later in een nabijgelegen hofje aangehouden. Volgens de politie vertoonde ze onbegrepen gedrag. En een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een ongeval in Weert. De man botste met zijn auto tegen een boom en belandde in een sloot. Hij kon uiteindelijk via de passagierskant uit het voertuig komen en is naar het ziekenhuis gebracht. Een hond die ook in de auto zat is door de politie bevrijd.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel, met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Tientallen, mogelijk zo'n 100 Limburgse boeren zijn uit Den Bosch gekomen om 5 Brabantse pluimveehouders te steunen die hun natuurvergunning dreigen kwijt te raken. Volgens LHTB-voorzitter Leon Rompelberg kan het juridisch gezien ook in Limburg gebeuren dat vergunningen worden ingetrokken. Maar heeft het provinciebestuur aangegeven dat voorlopig niet te zullen doen.
1: Juridisch gezien zou het kunnen, maar het provinciebestuur heeft mij laten weten dat ze in Limburg op dit moment het zeker niet gaan doen. Dus daar put ik ook hoop en vertrouwen uit. En ik denk dat er ons alles aan gelegen is om ook samen met de provincie te gaan kijken hoe we beleid kunnen maken dat we hier niet in terecht komen. En ik vind dat de provincie Brabant wat dat betreft echt de verkeerde keuze heeft gemaakt om tot dit besluit voornemen over te gaan.
0: De grote opkomst bij het protest is volgens hem ook een uiting van de onzekerheid over het landelijke stikstofbeleid en de toekomst van boerenbedrijven. Het vinden van een studentenkamer in Maastricht lijkt minder moeilijk te worden. Verhuurders en woningcorporaties zien ongeveer evenveel zoekende studenten als vorig jaar, maar verwachten in het najaar meer leegstand. Een belangrijke oorzaak is dat het aantal studenten aan de Universiteit Maastricht minder hard groeit. Volgens Housing Maastricht is het daardoor zelfs de vraag of er nog wel sprake is van een tekort aan studentenkamers. Een vrouw is gisteravond in Grubbevorst aangehouden. Ze zou buurtbewoners hebben bedreigd. 4 politieeenheden gingen rond 9 uur naar de woning aan de burgemeester Kremerstraat, maar troffen er niet aan. Ze werd korte tijd later in een nabijgelegen hofje aangehouden. Volgens de politie vertoonde ze onbegrepen gedrag. En een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een ongeval in Weert. De man botste met zijn auto tegen een boom en belandde in een sloot. Hij kon uiteindelijk via de passagierskant uit het voertuig komen en is naar het ziekenhuis gebracht. Een hond die ook in de auto zat is door de politie bevrijd.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor hier.
1: Ik ben Maarten Bonnemeyers met het L1 Nieuws. Tientallen, mogelijk zo'n 100 Limburgse boeren zijn naar Den Bosch gekomen om 5 Brabantse pluimveehouders te steunen die hun natuurvergunning dreigen kwijtraken. Volgens LHTB-voorzitter Leon Rompelberg kan het juridisch gezien ook in Limburg gebeuren dat vergunningen worden ingetrokken. Maar heeft het provinciebestuur aangegeven dat voorlopig niet te zullen doen.
2: Juridisch gezien zou het kunnen, maar het provinciebestuur heeft mij laten weten dat ze in Limburg op dit moment het zeker niet gaan doen. Dus daar put ik ook hoop en vertrouwen uit. En ik denk dat er ons alles aan gelegen is om ook samen met de provincie te gaan kijken hoe we beleid kunnen maken dat we hier niet in terechtkomen. En ik vind dat de provincie Brabant wat dat betreft echt de verkeerde keuze heeft gemaakt om tot dit besluit of ondernemen over te gaan.
1: De grote opkomst bij het protest is volgens hem ook een uiting van de onzekerheid over het landelijke stikstofbeleid en de toekomst van boerenbedrijven. Het vinden van een studentenkamer in Maastricht lijkt minder moeilijk te worden. Verhuurders en woningcorporaties zien ongeveer evenveel zoekende studenten als vorig jaar, maar verwachten in het najaar meer leegstand. Een belangrijke oorzaak is dat het aantal studenten aan de Universiteit Maastricht minder hard groeit. Volgens Housing Maastricht is het daardoor zelfs de vraag of er nog wel sprake is van een tekort aan studentenkamers. Een vrouw is gisteravond in Grubbevorst aangehouden. Ze zou buurtbewoners hebben bedreigd. 4 politieeenheden gingen rond 9 uur naar de woning aan de burgemeester Kremerstraat, maar troffen er niet aan. Ze werd korte tijd later in een nabijgelegen hofje aangehouden. Volgens de politie vertoonde ze onbegrepen gedrag. En een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een ongeval in Weert. De man botste met zijn auto tegen een boom en belandde in een sloot. Hij kon uiteindelijk via de passagierskant uit het voertuig komen en is naar het ziekenhuis gebracht. Een hond die ook in de auto zat is door de politie bevrijd.
0: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaanactie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Tientallen, mogelijk zo'n 100 Limburgse boeren zijn uit Den Bosch gekomen om 5 Brabantse pluimveehouders te steunen die hun natuurvergunning dreigen kwijt te raken. Volgens LHTB-voorzitter Leon Rompelberg kan het juridisch gezien ook in Limburg gebeuren dat vergunningen worden ingetrokken. Maar heeft het provinciebestuur aangegeven dat voorlopig niet te zullen doen.
1: Juridisch gezien zou het kunnen, maar het provinciebestuur heeft mij laten weten dat ze in Limburg op dit moment het zeker niet gaan doen. Dus daar put ik ook hoop en vertrouwen uit. En ik denk dat er ons alles aan gelegen is om ook samen met de provincie te gaan kijken hoe we beleid kunnen maken dat we hier niet in terecht komen. En ik vind dat de provincie Brabant wat dat betreft echt de verkeerde keuze heeft gemaakt om tot dit besluit voornemen over te gaan.
0: De grote opkomst bij het protest is volgens hem ook een uiting van de onzekerheid over het landelijke stikstofbeleid en de toekomst van boerenbedrijven. Het vinden van een studentenkamer in Maastricht lijkt minder moeilijk te worden. Verhuurders en woningcorporaties zien ongeveer evenveel zoekende studenten als vorig jaar, maar verwachten in het najaar meer leegstand. Een belangrijke oorzaak is dat het aantal studenten aan de Universiteit Maastricht minder hard groeit. Volgens Housing Maastricht is het daardoor zelfs de vraag of er nog wel sprake is van een tekort aan studentenkamers. Een vrouw is gisteravond in Grubbevorst aangehouden. Ze zou buurtbewoners hebben bedreigd. 4 politieeenheden gingen rond 9 uur naar de woning aan de burgemeester Kremerstraat, maar troffen er niet aan. Ze werd korte tijd later in een nabijgelegen hofje aangehouden. Volgens de politie vertoonde ze onbegrepen gedrag. En een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een ongeval in Weert. De man botste met zijn auto tegen een boom en belandde in een sloot. Hij kon uiteindelijk via de passagierskant uit het voertuig komen en is naar het ziekenhuis gebracht. Een hond die ook in de auto zat is door de politie bevrijd.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Tientallen, mogelijk zo'n 100 Limburgse boeren zijn uit Den Bosch gekomen om 5 Brabantse pluimveehouders te steunen die hun natuurvergunning dreigen kwijt te raken. Volgens LHTB-voorzitter Leon Rompelberg kan het juridisch gezien ook in Limburg gebeuren dat vergunningen worden ingetrokken. Maar heeft het provinciebestuur aangegeven dat voorlopig niet te zullen doen.
1: Juridisch gezien zou het kunnen, maar het provinciebestuur heeft mij laten weten dat ze in Limburg op dit moment het zeker niet gaan doen. Dus daar put ik ook hoop en vertrouwen uit. En ik denk dat er ons alles aan gelegen is om ook samen met de provincie te gaan kijken hoe we beleid kunnen maken dat we hier niet in terechtkomen. En ik vind dat de provincie Brabant wat dat betreft echt de verkeerde keuze heeft gemaakt om tot dit besluit voornemen over te gaan.
0: De grote opkomst bij het protest is volgens hem ook een uiting van de onzekerheid over het landelijke stikstofbeleid en de toekomst van boerenbedrijven. Het vinden van een studentenkamer in Maastricht lijkt minder moeilijk te worden. Verhuurders en woningcorporaties zien ongeveer evenveel zoekende studenten als vorig jaar, maar verwachten in het najaar meer leegstand. Een belangrijke oorzaak is dat het aantal studenten aan de Universiteit Maastricht minder hard groeit. Volgens Housing Maastricht is het daardoor zelfs de vraag of er nog wel sprake is van een tekort aan studentenkamers. Een vrouw is gisteravond in Grubbevorst aangehouden. Ze zou buurtbewoners hebben bedreigd. 4 politieeenheden gingen rond 9 uur naar de woning aan de burgemeester Kremerstraat, maar troffen er niet aan. Ze werd korte tijd later in een nabijgelegen hofje aangehouden. Volgens de politie vertoonde ze onbegrepen gedrag. En een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een ongeval in Weert. De man botste met zijn auto tegen een boom en belandde in een sloot. Hij kon uiteindelijk via de pers hebben bedreigd. 4 politieeenheden gingen rond 9 uur naar de woning aan de burgemeester Kremerstraat, maar troffen er niet aan. Ze werd korte tijd later in een nabijgelegen hofje aangehouden. Volgens de politie vertoonde ze onbegrepen gedrag. En een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een ongeval in Weert. De man botste met zijn auto tegen een boom en belandde in een sloot. Hij kon uiteindelijk via de passagierskant uit het voertuig

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: 15. Goedemiddag, het is weer 5 uur, het is weer tijd voor de PNM Top 15. Ook deze week weer de vraag, wie staat er op welke plek? En de vraag, staat jouw favoriet überhaupt nog in de lijst? En zo ja, waar? Tijd om hiermee het weekend af te trappen. Je luistert weer naar de PNM Top 15. De lijst met de populairste platen van dit moment. Het komende uur tel ik ze weer met jou af. En richting de klok van 6 uur krijg je van mij ook nog eens de tip van de week. Een nummer dat wellicht in een van de komende weken in onze lijst staat. Dus gooi die volumeknop open en geniet van de PNM Top 15.
1: PNM Top 15, nummer 15.

0: De hekkensluiter van vandaag, I knew it, I knew you, van Taylor Swift. Van 13 komen de 6 weken in de lijst, dus nu de hekkensluiter van deze week. We gaan naar nummer 14, komende van 12, 2 weken in de lijst. Ik heb het over Flair. En door het oog van de naald wil ik dan ooit zeggen, maar het is gewoon door het oog van de nacht.
1: Nummer 14.

0: Op nummer 14, Flair en Door het oog van de nacht. We gaan naar nummer 13, de eerste nieuwkomer van deze week. En dan zie je Chris Cross Amsterdam staan samen met Luisa Santa met My Oh My. Chris Cross Amsterdam werd opgericht in 2011 en staat bekend om het combineren van dance en pop met herkenbare samples uit de 90s en zeros. In 2026 verliet Yuri Kempes de groep en sindsdien bestaat Chris Cross Amsterdam uit de broers Sander en Jordi Huisman. De Amsterdamse sensatie heeft al meerdere nummer 1 hits gescoord en werkt regelmatig samen met namen waar je u tegen zegt. In 2016 brak het trio door met Are You Sure in samenwerking met niemand minder dan Corio. En de groep heeft een bepaald talent. Oude nummers in een nieuw jasje steken. En dat hoor je goed terug in een tracks van How Do You Samba, Stay, Never Leave en Dear Af, oftewel Oya Lele. Andere hits die je vast en zeker op Omroep PNM hebt gehoord zijn Hij Is Van Mij, Vluchtstrook en Queen of My Castle. En voor een nieuwste track van My Oh My werken ze samen met de Braziliaanse zangeres Luisa Sonza. En wat ik al zei, de Franse DJ, producer, zanger Willy William. Nou, we gaan hem draaien op
1: nummer 13.

0: Abby, baby.
1: Ja, dat was je dan nieuw binnen. Crisscross Amsterdam, Louisa, Sansa en Willy William met My Oh My. We gaan naar de volgende nieuwe komen op nummer 12. En dan zien we Bruno Mars staan met On My Soul. En met de ene naar de andere hit laat Bruno opnieuw van zich horen. En waarom hij dus al jaren aan de top staat. On My Soul komt van zijn nieuwe album The Romantic en is precies wat je van Bruno mag verwachten. Een strakke productie, een lekkere beat en een refrein dat blijft hangen. We gaan er naar luisteren op...

0: Oh, heerlijk, zo'n muziek. Lekker om gedraaid te worden tussen 5 en 6 om op Omroep PNM. Nieuw binnen op nummer 12. En op 12 volgt meestal 11. Laat me nou op 11 zijn blijven staan. Ik heb het over Samber. Hij staat trouwens al 18 weken in onze lijst. Ik heb het over Samber en Home Record.
1: Nummer 11.

0: weer langzaam verdwijnt. Samber met Homewrecker. Nog niet uit de lijst. Ik verwacht dat hij nog een paar weken in onze lijst staat. En over onze lijst gesproken heb je later ingeschakeld. Je luistert naar de PNM Top 15. Op nummer 15, Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Op nummer 14 van 12 komende Flair en Door het Oog van de Nacht. Nieuw binnen, Criss Cross Amsterdam met My Oh My op nummer 13. En de volgende nieuwe staat op nummer 12. En dat is Bruno Mars met On My Soul. En zojuist Samber met Homewrecker. 18 weken in de lijst en op 11 blijven staan. We gaan naar de top 10. Ja, daar zien we misschien weer staan. Bruno Mars, maar ook Alex Warren, Roxy Dekker, Miles Smith, Teddy Swims en zeker ook The Balsa. Maar in welke volgorde? We gaan het allemaal horen de komende 40 minuten. We gaan naar nummer 10, komende van 7. 13 weken in de lijst, Bruno Mars en Risk It All.
1: PNM, top 15, nummer 10.

0: Wat aardig van hem. Risk it all for you. Bruno Mars, 13 weken in de lijst en nu op nummer 10. We gaan naar nummer 9. Komende van 10, 5 weken in de lijst. Alex Warren en Passenger.
1: BNM, top 15, nummer 9.

0: Ja, daar is hij dan. Eagle en Salto. 7 weken in de lijst en nu op nummer 8, komende van 9. Of het nou echt een top 5 nummer gaat worden, weet ik niet. Maar in elk geval, lekker zo om er toch bij te hebben. We gaan naar nummer 7, komende van 8. Een plekje winst voor Alex Warren en Fever Dream.
1: Nummer 7.

0: Ja, een dikke 3 maanden in de lijst. Alex Warren en Fever Dream. We gaan richting de top 5, maar niet voordat we nummer 6 hebben gehad. En dan zien we ons aanstormend talent, kan ik eigenlijk al niet meer zeggen, want ze is al een talent, ze is ontdekt, ze is er gewoon. Ik heb het over Roxy Dekker en haar superstar.
1: Nummer 6.

0: Ja, even een pas op de plaats voor Roxy Dekker. Op 6 blijven staan. En nogmaals 3 weken in de lijst met haar superstar. Voordat we naar de top 5 gaan, even een recap. Even een overzichtje van de nummer 10 tot en met nummer 6. Heb je later ingeschakeld? Je luistert naar de PNM Top 15. Op nummer 10 staat Bruno Mars met Risk It All. 13 weken in de lijst. Op nummer 9 van 10 komen de Alex Warren met Passenger. Op 8 van 9 Hugel en Salto met Jamaican. Je kunt ook zeggen Bam Bam. Op nummer 7 van 8 komen de Alex Warren met Fever Dream. En zojuist Roxy Dekker met Superstar in de PNM Top 15. We gaan richting de nummer 1, maar niet voordat we de nummers 5 tot en met 2 hebben gehad, plus de tip van de week. Op 5 blijven staan, 8 weken in de lijst.
1: PNM, top 15.

0: slechts 2 minuutjes en 28 seconden. Cheerio van Justin De Wild op de 5e plek blijven staan. We gaan naar nummer 4, Miles Smith en Niall Horan. En zij doen er een minuut langer over. 3 minuten en 20 seconden.
1: Nummer 4.

0: van 3 naar 4. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En over 3 gesproken, het gaat nu om de knikkers, om de plekken 1, 2 en 3. Ja, in de top 15. Te beginnen met de nummer 3. 2 weken in de lijst, 11 weken al te horen. Ik heb het over Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Nummer

0: Ja, van 2 naar 3 tijdens Wems en Mr. Know It All. Plek 2 is dus vrijgekomen. Wie zal die bezet hebben? Nou, ik kan er kort over zijn. Het Noorse trio Balsa met Magnetic.
1: Nummer 2.

0: De Bolsa en Magnetic. Een kanshebber voor de nummer 1. Misschien volgende week of de weken erna. Hij blijft inderdaad potentieel wat dat betreft. 12 weken in de lijst. Misschien hebben ze het ook wel verdiend. Goed, we gaan richting de nummer 1. We gaan richting de tip van de week. Maar niet voordat we even een sprongetje terug in de tijd hebben gedaan. Vorige week was dat 30 jaar terug. En nu maak ik het heel even wat korter. 5 jaar terug. Wie stond er toen in de PNM Top 15 op nummer 1? Het was een hitmachine. Hij maakte de ene hit na de andere. Ooit 3-4 hits in een jaar. Het is nu wat minder. Komt uit Great Britain. Heeft rood haar. Jazeker, het is Ed Sheeran. En toen de hit Bad Habits.
1: PNM Top 15.

Ja, dat was hij dan. 5 jaar geleden de nummer 1 hit in de PNM Top 15. Ed Sheeran en Bad Habits. En we gaan naar de tip van de week. Het is Marshmello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Het is voor het eerst dat de Amerikaanse DJ en producer Marshmello, de echte naam Christopher Comstock, en de country popzangeres Kelsey Ballerini samenwerken. Het resultaat? Een heerlijke zomerse track. Luister naar de tip van de week. BNM.

0: vers van de pers. Tip van de week, Another Drink van Marshmallow. Samen met Kelsey Ballerini. Wellicht volgende week in de lijst. En over lijst gesproken, nog steeds in toppositie. Ja, Shakira en Burna Boy met Die Die. Ik wens je een heel fijn weekend en geniet van de nummer 1.
1: BNM Top 15 Nummer 1.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Yes, en dat was natuurlijk Kylie Rae Jepsen met Call Me Maybe. En het is weer vrijdag hier. Yes, het is vrijdag 14 augustus hier bij de Vrijdagavondborrel. Yes, en we hebben er weer zin in. En ik ben er eindelijk weer een keertje bij. Het is een beetje een drukke zomer geweest voor mij. Ik heb heel erg veel gewerkt. En daarna heb ik vakantie gehad, lekker gekampeerd. Wat er wel in resulteerde dat ik helaas wat uitzendingen heb moeten missen. Ik vind het echt heel jammer. En ook oprechte excuses naar mijn compagnon Sander. Maar die is er vandaag dus niet bij. Het is een beetje afwisseling. Afwisseling is meestal leuk. Maar... Sander is er vandaag met een speciale reden niet bij. Het is niet dat hij dadelijk komt binnengevallen. Maar daar komen we duidelijk even op terug waarom Sander er vandaag niet per se bij is. Wat hebben we vandaag allemaal klaarstaan? We hebben vandaag... laat mij even denken, want ik heb het draaiboek niet per se voor me. Maar dat zit in mijn hoofd. We hebben vandaag dadelijk de randomizer nog. We hebben nog eigenlijk het treasure track, het opmerkelijke nieuws. Een beetje het standaardprogramma. Dus dat gaan we vandaag volledig volhouden. Het is ook weer een lekker weertje geweest vandaag. Dus, en ik hoop ook dat iedereen een fijne vakantie gehad heeft. Ik weet niet precies, ik zit zelf niet in de branche van de bouwvak, maar ik zit in de vrije tijd, recreatie dinges. Dus ik weet niet precies wanneer nou de bouwvak voorbij is en wanneer voor de normale mensen het normale leven weer begint. Dus ik ga gewoon lekker door met het leven en we gaan gewoon lekker wel een beetje even die vakantiesferen gaan we wel even aanhouden. En dat betekent dus niet de hele tijd en maar raggen en maar gaan, maar dat kan soms ook betekenen een beetje terug uit, een beetje layback, een beetje gaan hangen. En dat gaan we ook met dit nummer doen. Het is een lekker mooi, lekker zomers nummertje. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar Led Zeppelin. We gaan naar Ramblin'.

0: That's life.
1: That's life.
2: I'm just a lover, lover.
3: Dit is een noodgeval.
4: Yes, ik heb hier een playlist voor me staan. Maar dat is het 4391 nummers. En ik ga ze meteen op shuffle duwen. En we gaan vanzelf zien wat daaruit gaat komen. En wat komt daar vandaag uit? Vandaag komt daar uit... Heb je al genoeg genoten?
5: Op

0: Yes, natuurlijk. Frans Bauer met Django Wagner. Heb je al genoeg genoten? Altijd een lekker nummertje. Lekker voor tussendoor, maar verder... Ja, het is wel leuk, maar ik zou het zelf niet heel snel echt in mijn vrije tijd opzetten. Maar daarom ieder zijn eigen dingetje, toch? Dat mag natuurlijk.
1: Dit is Opmerkelijk Nieuws met Siem en Sander.
0: Ja, het opmerkelijke nieuws. Het is er weer. Even kijken. In Australië heeft de politie een opvallende ontdekking gedaan. Wat aanvankelijk werd aangezien voor een lichaam in een koffer, bleek een levensechte pop. Volgens de lokale politie zag die er zo realistisch uit dat de vergissing ook goed te begrijpen was. De koffer werd gevonden langs de weg bij een kleine dorp Owallen in de staat New South Wales, schrijft onder andere meer lokaal medium Region. Twee mannen ontdekten hem toen ze onderweg stopten voor een pauze. Toen ze de koffer openden, dachten ze dat er een dode vrouw in zat en belden ze direct de politie. Daar werd een groot onderzoek opgetuigd. Speciale rechercheurs en forensisch experts kwamen ter plaatse. De politie kondigde maandag een moordonderzoek aan. Maar trok die aankondiging enkele uren later in. Forensisch onderzoek had uitgewezen dat er geen lichaam in de koffer zat. De pop droeg kleding en had haar en de neuspiercing. Ook had de pop plekken die op blauwe plekken leken en schaafwonden leken. Het onderzoek is nu stopgezet omdat er geen sprake is van een misdrijf. De politie laat weten dat de mannen die de koffer vonden goed hebben gehandeld door meteen te bellen. Het is nog niet duidelijk hoe de koffer daar terecht is gekomen en van wie de pop eigenlijk nou daadwerkelijk is. Wie de wettige eigenaar is. Ja, dit is wel zo'n typisch opmerkelijk nieuwsje dat ik inderdaad denk... Ja, dit past goed bij het kopje. Opmerkelijk nieuws inderdaad. Van ja. Maar je moet je ook even voorstellen dat jij s'nachts... jij rijdt daar ergens en dan stop je langs de weg en denk gewoon even pissen, even koffie, weet ik veel. En dan zie jij zo'n koffer. Ja, tuurlijk wil je die koffer even openmaken. Dat snap ik, dat zou ik ook precies doen. En dan maak je die koffer open en je schrikt natuurlijk rot als je daar een soort lichaam ziet... Met een neuspiercing en blauwe plekken. Dan denk ik toch van, oh holy shit, wat is dit? En ja, ik snap ook heel goed dat je er niet aan gaat zitten porren van... Hey, leeft dit, is dit een mens, laat die dit, laat die dat. Weet je, dat kan ik op zich wel... wel inkomen dat dan de politie wordt gebeld. Ik vind het wel leuk dat de politie dan enkele uren later pas erachter komt... dat het een pop lijkt te zijn. Maar weet je, dat... Weet je, zo'n dingen die moeten ook maar meegemaakt worden. Anders is het ook wel zoiets. En dat is natuurlijk wel hoe het was. Zo was het. En dat is ook hoe Harry Styles het zong As It Was.
2: Come on, Harry. We
0: want to
2: say goodnight to you.
0: Woo! Elke vrijdagavond met Siem en Sander.

0: Coldplay met 42, de live versie. En ik ga heel eerlijk met je zijn. Hoe ben ik bij Coldplay uitgekomen? Afgelopen week was mijn vriendin jarig en zij was ontzettend een Coldplay-fan. Dus ik heb voor haar een plaat gehaald die ze nog niet had. En dat bleek uiteindelijk Viva La Vida te zijn van Coldplay. Heb ik hem zelf nog eventjes meegeluisterd. En dat resulteerde in het feit dat ik opeens 42 wel een lekker nummertje vond. En vooral de live versie.
1: De vrijdagavondbol.
0: Woe, ja, ik ben nog een beetje stiekem. Ben ik nog een beetje aan het zoeken naar wat het is. Want ik ga heel eerlijk met je zijn. De afgelopen week is mijn muzieksmaak heeft weer een gekke wending gemaakt. Zoals die één keer in de zoveel tijd doet hij dat. De laatste keer dat ik dit interessant vond was 2019. Toen zat ik, moet ik heel eventjes niet liegen hoor. Tussen 2018 en 2019. Toen had ik net eindexamen gedaan vanuit mijn middelbare school. En toen gingen we met vrienden naar Terschelling toe. Zeg ik dat goed? Naar de camping Appelhof. Dat is voor heel veel mensen wel bekend. Onder de jeugd. Misschien onder ouderen ietsjes minder. Maar dat is zeg maar zo'n typische zuipcamping. Voor jongeren. Er zat je ook in een discotheek en in die discotheek, ja, daar kwamen allemaal artiesten. En rond die tijd, ik weet niet hoe, maar toen ben ik uitgekomen bij het Nederlandse hiphop. En vraag me echt niet hoe, wat, waarom ik het leuk vond. Ik weet eigenlijk wel waarom ik dat leuk vond. Maar het is wel een beetje zoiets geks, wat ik ook in mezelf herken. Dat ik denk, hè, maar dit staat eigenlijk wel een beetje haaks met wat ik normaal gesproken eigenlijk zou luisteren. Want mijn normale playlist bestaat overal over het algemeen. Want voor de mensen die mij goed kennen, die weten ook dat ik dan rock en metal luister. En dan pop en dan Duitse gekke, weet ik veel wat mijn muziek. En dan gekke alternatieve clown hiphop. Dus dat maakt fout niet uit. Maar dit is eigenlijk wel zo'n uitschieter, omdat dit gewoon een bepaald stereotype is. Waar ik zelf helemaal niks mee heb. Echt helemaal niks. Want normaal gesproken, als je zo'n rappers hoort, dan denk je, ah, oh, stoer of een vrouwen. Drank en wiet en allemaal dat zingen. Oh ja, weet je, rot gewoon op. Maar op een of andere reden werkt dit voor mij zo ontzettend goed. En het is waarschijnlijk gewoon de combinatie van de beat en de manier waarop de zang erin gemixt is. Ik kan me dus niet heel erg verplaatsen in de teksten. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Maar, lang genoeg daarover gepraat. Toentertijd, en nu dus wel nog, is een van mijn favoriete rappers, is Joe Silvio geweest. En dan zul je misschien toch wel denken, hè, dat is wel een beetje een aparte. Ja, hij is mega bekend, ook vooral hier in Nederland. Van de nummertjes Ride or Die, Westside en weet ik veel wat allemaal nog. Catch Up, Oost-West, Thuis Best. Maar ook deze, Hey Meisje. En op een of andere reden heeft die toch altijd ook wel iets speciaals gehad bij mij. Dat ik denk, ja, weet je, die kan ook nog wel. Die is nog redelijk aan de normale kant. Want hij heeft ook nummertjes waarover die zingt. Over dat hij vrienden is met criminelen, allemaal dat soort dingen. Weet je, vet. Maar ik vind dit op een of andere reden. Dit pakt mij op een of andere reden wel. En daarom gaan we gewoon lekker luisteren. En het is ook natuurlijk ook het meest radiovriendelijke liedje die hij heeft, gok ik. Dus we gaan lekker luisteren naar aan de normale kant. Want hij heeft ook nummertjes waarover die zingt. Over dat hij vrienden is met criminelen, allemaal dat soort dingen. Weet je, vet. Maar ik vind dit op een of andere reden. Dit pakt mij op een of andere reden wel. En daarom gaan we gewoon lekker luisteren. En het is ook natuurlijk ook het meest radiovriendelijke liedje die hij heeft, gok ik. Dus we gaan lekker luisteren naar Joe Silvio.

En hoe vet ik dit ook vind, moet ik toch ergens een beetje ook proberen mezelf te forceren richting mijn eigen originele muzieksmaak. Want die is toch meer classic en dan hebben we lekker deze klaarstaan. Deze kunnen we ook niet uit de weg lekker, zeker niet in deze zomer-editie.

Ja, ja, en dan die outro die zo heel langzaam zo een beetje... Ja, een beetje weg-appt eigenlijk. Ik hou er wel van. Dat is natuurlijk ook wel... ja, van toen de tijd deze dat steeds vaker. Dat is tegenwoordig... ja, gebeurt dat ook nog steeds. Geen idee eigenlijk. Maar ja, maakt het verder niet uit. Ik wil het even met jullie ergens over hebben. Geef me alleen even een heel klein momentje. Welke gaan we hiervoor pakken? Pakken we... Ja, deze past er op zich wel prima bij. We pakken eventjes deze. 1, 2, 6. Ja, ja, want het is natuurlijk weer... ja, lekker weer vandaag. En ja, het is eigenlijk... voor mijn gevoel weer een beetje veelste warm eigenlijk. Ik heb even niet precies voor me staan hoe warm het is. Maar het is de afgelopen dagen wel echt weer lekker warm geweest hier in Nederland. En ja, dan moeten we toch wel een beetje goed op elkaar letten. En ik heb daarom wel even een paar tips opgezocht. Wat is dit nou weer? Waarom ben ik alles... Ik had net een heel mooi iets staan van hittegolf en tips hoe je ermee om kan gaan. Ja, kijk. Die wilde ik wel even met jullie bespreken. Want het is natuurlijk warm. Het is natuurlijk hartstikke leuk. En het is natuurlijk heel fijn om met zo'n man weer lekker op het terrasje te gaan zitten. En lekker wat biertjes te drinken. Maar onthoud ook dat heel gevaarlijk kan zijn. Vooral nu is alcohol eigenlijk wel een beetje de man met de hamer, zeg maar. Hè? Weet je, het idee van, goh, we gaan lekker drinken. Maar dan op een gegeven moment voel je het niet aankomen. Want wij zaten gisteren op een bandrepetitie. En ja, we hadden het over de festivals met 40 graden plus en zo. En onze bassist zegt gewoon, ja, maar weet je, dan moet je scheiden hebben, gewoon doorgaan. Er is toch een EHBO. En ik denk, hey, het is niet waar. Maar of dat nou de beste instelling is, weet ik ook niet per se. Maar daarom heb ik voor jullie beste mensen wat tips klaarstaan. Even kijken. Tips voor de hittegolf. Blijf koel, gehydrateerd en bescherm tegen de zon om veilig en comfortabel de hittegolf te doorkomen. Zo. Hydratatie. Drink de hele dag voldoende water, minstens 2 liter, ook als je geen dorst hebt. Vermijd alcohol- en suikerhoudende dranken, omdat deze uitdroging kunnen verergeren. Voor extra smaak kun je water met citroen of een ijsteetje drinken. Letterlijke ijstee dan, hè? Tijdens de fysieke activiteiten zoals golven, verlies je snel vocht. Dus neem regelmatig pauzes om bij te vullen en eventueel een sportdrankje te gebruiken bij intensief gezweet. Zonbescherming. Ach, nou, mijn liedje is alweer voorbij. Zon, nou, dan pak ik gewoon deze. Zo. Kijk, even kijken. Gebruik een zonnecrème met minimaal factor 30, waterbestendig en zweetproof en smeer deze 20 minuten voor elke blootstelling aan de zon. Voor kinderen is factor 50 aanbevolen. Herhaal het insmeren elke 2 uur of na veel zweten. Draag een hoed of een pet met een donkere klep aan de binnenkant om verblinding te voorkomen. En lichte ademende kleding die de huid bedekt. Nou, ook altijd lekker. Koeling en rust. Vermijd fysieke inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Zoek schaduwrijke plekken op of koel af met een natte handdoek op het hoofd. Of door koud water over de polsen en de nek te laten lopen. Het pakt ze weer terug naar het golven. Dus dat is totaal niet relevant. Even kijken. Bij de binnenomgeving, dus ja, in je huis. Hou ramen, deuren, gordijnen en rolluiken gesloten tijdens de warmste uren om de hitte buiten te houden. Open ramen pas als het buiten koeler wordt en creëer tocht om de lucht binnen te laten circuleren. Vermijd het gebruik van elektroapparaten die warmte afgeven. Voeding. Heel belangrijk, hè? Eet licht verteerbare maaltijden zoals salades, yoghurt, fruit en licht gekookte groenten. Deze houden je energie op peil zonder extra warmte te genereren. Vermijd zware maaltijden en koken met de oven tijdens de heetste uren. Ja, die snap ik al. Als je dan de oven weer gebruikt, dan wordt het weer zo lekker warm. En dan hebben we ook nog deze waarschuwingstekens. Let op signalen van oververhittingen. Dus dan moet je zelf heel goed opletten. Als je dit merkt, denk dan... Hey, ik moet even opgeletten. Ik moet meer schaduw zoeken. Ik moet meer water drinken. Misschien wat minder bier gaan drinken. Hou daar altijd natuurlijk rekening mee. De signalen daarvan zijn hartkloppingen, duizeligheid of misselijkheid. Stop onmiddellijk met inspanningen. Zoek schaduw of koeling en drink water. Bij ernstige symptomen zoals flauwvallen of heftige hartkloppingen... zoek medische hulp.
Door deze maatregelen te volgen kun je ook tijdens een hittegolf veilig en comfortabel blijven. Zowel bij dagelijkse activiteiten als tijdens het sporten. En dan nog even mooi af te zetten, zoals bij het golven. Dus dat even gezegd hebbende, let goed op jezelf. Maar geniet wel van het lekkere weer. Want wij zijn Nederlands en we zijn altijd aan het zeuren. Oh, het is zo koud en nu is het lekker warm. Pak het ervan, neem het ervan, maar niet volledig. Doe lekker rustig aan. En nu heb ik net nog niet gedaan. Maar ik wil dus even lekker zo'n zonnig zomerliedje. Iets met Sunder in of zo. Maar dat werkt toch niet echt. Maar misschien zomerhits. Ik weet welke we gaan draaien. Kijk, wacht, eerst even kijken. Misschien staat hier een leuk liedje in. Nee, wij gaan deze draaien van Jan Smit. En dan hoop ik dat ik hem goed spel. Jazeker. Want het mooie aan dit nummertje, dat is... Drink niet per se te veel alcohol, toch? Nee, doe lekker een beetje rustig aan. Doe tranquilo. En zeker met dit weer. Doe tranquilo.

0: Yes, en Kalma gaan wij zeker doen hier, want we gaan even lekker luisteren. Want daar heb ik zo ontzettend veel zin in. Gewoon even in dit nummer. We gaan even luisteren naar de volledige albumversie van Freebird van Lynyrd Skynyrd.
1: We draaien ook alles door elkaar op de vrijdagavond.

Ja, en dat was hem dan, hè? Dat was hem. Lynyrd Skynyrd met Freebird, de volledige albumversie. Holy shit, wat een gaaf nummer met die hele, ja, die hele solo ertussen en zo. En dan weet je, dan eet je nog het ergste. Is er ook nog een live versie? En die kijk dan via mijn vader, ken ik die dan. En die duurt 14 minuten en 50 seconden ongeveer om en erbij. Ja, echt, prijs mij happy als ik die een keertje mag draaien. Ik wil sowieso nog een paar Celebration albums draaien. Volgend jaar is het 2027. En dan bestaat The Wall van Pink Floyd bestaat 50 jaar. Dus dat is ook zeker een mijlpaal die ik zeker ga meepakken dan. En misschien dat er dit jaar nog een paar jubileumuitzendingen komen. Moet ik even een beetje kijken met Sander afstemmen. Want we zitten natuurlijk hier samen. Ik zit hier zeker niet alleen. Oké, vandaag wel. Volgende uur ga ik even meer vertellen over waarom Sander er vandaag niet is. Wat hebben we nog meer klaarstaan voor het volgende uur? We hebben het volgende uur nog meer klaarstaan. De Weekend Waanzin. De Release Radar. Daar hebben we er altijd blijven lachen. En de Vertaalplaat hebben we nog. Dus dan gaan we nog even een lekker uurtje maken. Blijf daarom zeker hangen. Pak dadelijk eventjes lekker wat drinken erbij. Ik weet niet, misschien zit je wel in de auto. Ik weet ik veel waar je bent. Misschien zit je gewoon thuis voor de airco, voor de ventilator. Weet je, geniet daar lekker van. Vooral niet te hard werken, want daar is het vandaag echt veel en veel en veel te warm voor. En dat zal iedereen wel lekker kunnen beamen dat het gewoon veel te warm is. En nogmaals, hou die tips in de gaten die ik net gaf. Let vooral goed op jezelf met het warme weer. En werk ook zeker niet hard. Want werken dat is niet goed voor je. Alleen voor de baas natuurlijk. Dus wij gaan nog even luisteren naar één liedje. Wij gaan luisteren naar Stupid Song van Olivia Rodrigo. En dan zijn we dadelijk zometeen beide terug naar de reclame.

0: met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
1: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
0: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers en de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Yes, en dat was Toto. Ja, lekkere Toto. Nee, dat was niet Toto. Wat? Dat was omdat ik iets van Toto aan het opzoeken was. Dat was Thin Lizzy met Jailbreak. Altijd een lekker nummertje. En we zijn er weer. Het is de tweede uur van de vrijdagavondborrel met Simon en Sander vandaag zonder Sander. En wat hebben we tweede uur allemaal voor jullie klaarstaan? We hebben echt van alles weer klaarstaan. We hebben dadelijk de Weekend Waanzin klaarstaan. En daarna komt de Release Raider. Daarna de Altijd Blijven Lachen en de Vertaalplaat. En waarschijnlijk ga ik tussendoor nog wat improvisatiedingetjes doen, want daar heb ik wel redelijk wel zin in vandaag eigenlijk. En dan is het toch alweer, wat zullen we ongeveer zeggen? Ja, het is nu nog wel hartje zomer, hè? En we hebben er wel zin in. En wat ik wel altijd met de zomer heb, is dit is ook echt een liedje. Doe me toch altijd denken aan de zomer, maar ook vooral aan mijn middelbare schooltijd, want het komt onderhand uit die tijd. Dit zijn de American Authors met Best Day of My Life.

0: Yes, en dat was Less Than Jake met The Science of Selling Yourself Short. Altijd lekker je nummertje. En we gaan verder met het volgende item. En het volgende item wat klaar staat is...
1: We got bomb threat!
0: Yes, en dan ga ik jullie even een beetje vertellen wat er allemaal de komende weekend hier in de buurt allemaal te doen is. En ik heb een beetje rondgekeken en het is... Er is wel wat. We gaan eventjes kijken hoor. Ik pak het heel eventjes erbij. Wat hebben we sowieso hier staan? Zaterdag 25 augustus hebben we natuurlijk muziek onder de toren. Ja, dat is natuurlijk... Dat is er weer. Dat zijn panningen natuurlijk op het Raadhuisplein net tegenover de bioscoop. Gaat een gezellig blaasorkest gaat lekker muziek maken van 2:30 tot 4:45. Dan hebben we de zomervis-caravaan. Ik weet niet of ik zo goed uitspreek. Maar is dat bij de visvijver de Breerpeel in Helden van 9:30 tot 13:30. Een leuk en educatief jeugdevent op het water gericht op de hengelsport. Dan hebben we ook nog de Maasdal en Stuwwandeling. Die vertrekt vanaf de Berkt in Baarlo. Die vertrekt om 10:30 tot 13:00 is de wandeling. En wat is het precies? Een begeleide natuur- en cultuurwandeling door het prachtige Maasdal onder leiding van gidsen. En dan is natuurlijk weer het Repair Café in Maasbree bij de bibliotheek in Maasbree van 10 tot 12:30. Neem wat kapotte apparaten, kleding of spullen mee om samen met de vrijwilligers jouw producten weer eens te gaan herstellen. En dan hebben we ook nog wat het hele weekend dan doorloopt. De expositie speelgoedwinkels in Museum Pelemaas. Dat is het Museum Pelemaas in Helden, oftewel bij het Kerkenbuske. Zaterdag en zondag van 1 tot 5. Een interactieve tentoonstelling over de historie van speelgoed en speelgoedwinkels. Erg leuk voor jong en oud. En dan hebben we ook nog Limburg Festival. Diverse locaties in de regio, ook in Pelemaas. En wat er staat te doen? Het jaarlijkse festival met theater, dans, muziekvoorstellingen op bijzondere locaties in de natuur en bij historisch erfgoed. Als je daar meer over wilt, ga even naar limburgfestival.nl. Ik zal even oplezen wat er op de openingspagina staat. Stap in een wereld vol verbeelding, verhalen en verwondering. Het Limburg Festival brengt theaternaam de mooiste plekken van Midden-Limburg. Van sprookjesachtige kastelen en sfeervolle boerderijen tot aan kabbelende oevers van de Maas. 6 dagen lang ontdek je bijzondere voorstellingen die de omgeving tot leven brengen. Laat je meevoeren door muziek, dans, theater en straattheater. En er staat dus 6 dagen, dus dat is vanaf dinsdag 11 augustus afgelopen dinsdag tot en met komende zondag 16 augustus. Ga vooral even naar de site voor precies daar wat meer informatie over. Dan gaan we iets verder dan onze Pelemaas komt draaien. Ietsjes verder. Dan gaan we eventjes naar Poppodium Grenswerk. Vrijdag en zaterdag zijn daar allebei. En want zijn natuurlijk ook de zomerparkfeesten. En na de zomerparkfeesten kun je naar Grenswerk en Venlo om naar de Zomerparkfest Official After Party with St. Paul and Ruler te gaan. En dat is op de vrijdag, dus dat is vanavond. En morgenavond is het de afterparty met David Funk plus een Nanette. Geen idee. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we de AC Cultuurfabriek in Roermond. Zaterdag en zondag filmhuis en expositieprogramma geopend. De Bossel en Weert staat eventjes stil. En dan hebben we de muziekgieterij in Maastricht. Niet per se weekendwaanzin, maar wel eventjes een eentje die ik wel wil aanhalen. Woensdag 19 augustus staat daar Evie de Visser, de exclusieve try-out. Dus mocht je dat willen zien, zoek het even op. Ga naar de muziekgieterij, naar de website en daar kunnen ze meer over vertellen. En dan gaan we lekker verder. Ik ga even kijken wat we gaan draaien. Want we hebben natuurlijk een hele leuke grote lijst waar we altijd iets uit kunnen kiezen. En ik vind keuzes maken vind ik altijd ontzettend moeilijk als het op muziek aankomt. Dus daarom gaan we gewoon hier iets pakken. En als ik iets zie waarvan ik denk, hey, die vind ik wel leuk. Dan hoop ik dat het ook een beetje aansluit bij wat op de radio mag en kan komen. En ik denk dat ik iets heb gevonden. Ik ben er zelf heel erg fan van Vrouwtje. Dus we gaan lekker even luisteren naar Als ik God was.

Yes, het oog van de tijger, the eye of the tiger. En daar heeft natuurlijk Survivor een heel vet nummer over. Katy Perry heeft er ook ooit over gezongen. Ja, klinkt toch altijd hartstikke lekker. En wij gaan wel lekker verder met het volgende item. En het volgende item, dat is natuurlijk onze...

Ja, precies. De release raider. En wat hebben we vandaag? Ik ga gewoon even iets willekeurigs uitpakken. Want ik ben heel benieuwd, omdat ik zelf ook wel eens op zoek ben naar een beetje soort nieuwe muziek natuurlijk. Wat hebben we hier? Wat heb ik gepakt? De Linda Lindas, Blood on Our Hands, heet het. Ik moest heel even goed kijken wat er stond. Rage Against the Machine is terug. Wel in de gedaante van vier vrouwen, onder een andere naam. Maar luister zelf naar de muziek en de tekst van Blood on Our Hands. Rager kan het bijna niet. I don't care about your tax breaks. Nothing big or beautiful about this fascist state. De band uit LA maakt gevarieerde, want alle vrouwen doen ook liedzang, punkrock, dan weer vrolijke, harmonieus en dan weer stevig. Op Blood on Our Hands klinkt de band boos, heerlijk boos. Zack de la Rocha en concerten zullen ongetwijfeld fan zijn van de Linda Lindas. We hoeven er niet verder geen woorden aan vuil te maken natuurlijk. Ik ben heel benieuwd, want ik vind natuurlijk wel een bold statement als je zegt Rage Against the Machine is terug onder een andere naam. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de Linda Lindas ons gaan brengen met hun nieuwe nummertje Blood on Our Hands. Kijk, hier staat hij. En dan zou ik zeggen, we gaan lekker luisteren. Blood on Our Hands van de Linda Lindas.

Ja, en dat waren ze alweer. Ik moet wel zeggen, ik begrijp hem wel. Het klinkt ook wel echt als Zweedse Cancer Machine. Wel net is iets anders natuurlijk, maar lekker kort. Het nummer was maar liefst 1,49. Maar we gaan lekker nog even in deze sfeer blijven door te luisteren naar Iron Maiden, Run to the Hills.

0: Yes. Laten we even lekker headbangen. Met Iron Maiden, Run to the Hills. En wij gaan lekker verder met ons volgende item. En ons volgende item is niks anders dan...
1: De vrijdagavondbol. Altijd even lachen, wat je rook.
0: Yes, en dan ga ik lekker een liedje of lekker een stukje van een cabaretier uitzoeken dat ik zelf heel erg komisch vind. Waarvan ik denk, hey, dit moet ook eens een keer op de radio komen. En ik heb iets gevonden van Emilio Guzman. En ik weet niet of jullie Emilio Guzman kennen, maar Emilio Guzman is broer van Javier Guzman. Allebei Spaans. Ik weet niet precies welk gedeelte van hun jeugd nou waar is. Of ze echt hier naartoe gevlucht zijn vanuit hun vader. Of dat ze het gewoon van die gelukszoekers zijn, weet ik niet. Hè. Dit is een hard woord. Dit is niet per se mijn mening, maar het is gewoon even... Ik ben aan het zoeken naar het juiste woord. Maar hij heeft iets te vertellen over zijn buurman Gerrit. En daar gaan we gewoon even gezellig naar luisteren. Wat Emilio Guzman te vertellen heeft over zijn buurman Gerrit.
2: Mijn buurman is ook zo iemand die maar constant een mening moet hebben. Dus, en is een aardige man, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, zo iemand die heel graag een praatje maakt. Zo saai. Oh, ik vind dat zo saai. Het is ook een beetje van dit niveau. Laatst kwam ik zo de sportschool uitgelopen. En ik had helemaal zo'n rood en bezweet hoofd. En dan wil je al niemand tegenkomen. Maar ineens staat mijn buurman, Gerrit, die staat zo voor mijn neus. En die zegt, zo buurman, lekker gesport. Ik zeg, nee Gerrit, ik heb net mijn belasting geregeld. Hij zegt, ja, moet ook gebeuren. Hoor je, het komt niet eens binnen, hè, niet? En je ziet hem ook nooit aankomen. Het is een soort sluippraatjesmaker, is het? Hij staat altijd, ineens staat hij zo naast je of achter je in de supermarkt. En dan ben je zo niks vermoedend zo in avocado's aan het knijpen. En dan staat hij ineens achter je. Ga je lekker koken?

0: Godverdomme, Gerrit. Het zou die ideale ninja zou het zijn. Hij heeft dan geen werpsterren of giftige pijls. Hij heeft gewoon dodelijk saaie gesprekken en ongefundeerde meningen. Dat heeft Gerrit. Hij wil nu constant met mij praten over IS. En kijk, ik begrijp het wel met al die aanslagen en zo. Dat is natuurlijk heftig. Maar ja, ik vind wel, als je ergens je mening over gaat geven... dan moet je er iets van weten. En ja, ik weet al weinig van IS, maar ja, mijn buurman Gerrit, dat is echt... Nou, ik werd laatst gecorrigeerd door iemand na afloop. Die zei van, het is niet beleefd om dom te zeggen. Je moet zeggen, niet geactiveerd. Geen idee of dat beleefd er is ook. Nee, dat is super naar. Wat je dan zegt is, jouw hersenen zijn niet geactiveerd. Super naar. En ik heb zelf een betere omschrijving. Ken je dat op een tube zelf zo staat, niet om in te nemen? Tjoh, ik dacht altijd van, maar waarom nou? Maar dat is voor Gerrit. Anders vreet hij het op, echt waar hoor. Die hele tube er zo in één keer in. Of lekker met een zakje Bugles, dat is Gerrit. Nou. En dan hebben we nu constant met mij praten over IS. En het is echt van dit niveau. Hij stond laatst ook zo tegen me te schreeuwen. Zo. Hij ging maar los. Maar, oh, dat is toch niet normaal, die gast. Die is toch knettergek, jongen. Dat is toch kort. Nou, veel normaal. Ik denk, ik moet nou echt reageren. Wat wil je nou? Ik wil gewoon boodschappen doen, man. Laat me met rust. En het ging maar door. En op een gegeven moment zei hij van... Weet je wat ze zouden moeten doen? He? Ze zouden atoombom moeten gooien op Afghanistan. Ik zeg, goed verhaal, Gerrit. Echt een goed verhaal. Ja, twee punten van kritiek. A is dat genocide. Dat is best wel erg. Zo'n atoombom, dat geeft enorm veel rommel. En B is dat het verkeerde land. Daar zit IS helemaal niet. En toen keek hij me aan, zei hij... Oké, maar toch. Hoor je, het is gewoon niet te doen. Echt niet. En elke keer denk ik ook zo, maar waarom voel ik dan zo de behoefte om hem te verbeteren? Weet je, waar is dat ook goed voor? Het heeft ook nooit zin. Dat had laatst ook zo'n heel verhaal over dat IS denkt dan dat het einde der tijden is aangebroken. Dat de wereld vergaat. Begreep hij niks van. Toen zei hij, op een gegeven moment zei hij van, nou, als de wereld ooit vergaat, gaat deze jongen een bank beroven. Ik zeg, ja, maar Gerrit, wat heb je dan aan dat geld? En hij schrok echt. Je zag dat hij schrok en was even zo stil. En toen zei hij, dat is voor in de hemel. Toen zei ik, nee, echt niet. Dat was niet jouw plan. Ja, jouw plan was iedereen dood, maar ik heb superveel geld. Yay! Spullen kopen! Ik bedoel, geld voor in de hemel, ik ben niet gelovig. Maar ja, de hemel, dat zie ik dan wel voor me als een soort all-inclusive resort. Toch? Hoe kut zou dat zijn? Dat je daar aankomt en denkt, ja, vind het wel leuk, maar... Een biertje is echt fucking duur gewoon. Had ik mijn bandje maar om. Nee, natuurlijk niet. En natuurlijk, ik weet weinig van IS. Dat is ook zo. Wat ik echt heel slim van ze vind... dat doen ze elke keer na zo'n aanslag. Dan gaan zij meteen zo de dag daarna... gaan zij dat zitten opeisen. Dan gaan zij dat zitten claimen. Terwijl die man in Nice, die had helemaal niks... die had nog nooit contact met ze gehad. Die man in München, die had helemaal niks met ze te maken... En, toch gaan zij dat dan zitten opeisen. Ik dacht, wat wij gewoon moeten doen... is iemand naar voren schuiven... die gewoon supersnel zo al die aanslagen gaat zitten opeisen. Zodat ze bij IS ook helemaal kwaad worden van... Who the fuck is Bassie? En misschien zijn er nu mensen die denken van... nou, dat is flauw dat je aankomt met Bassie. Dat is makkelijk scoren, maar daar is over nagedacht. Ja, daar heb ik... Want Bassie zelf is ook heel erg van het claimen, van het opeisen. Alles is voor Bassie. Nou, prima, dan eis jij ook die aanslagen maar op.
1: Ja, en dat was Emilio Guzman over zijn buurman Gerrit. Ik vond het wel een leuk stukje. Maar we blijven een beetje wel in de Nederlandse sfeer. Maar we gaan lekker luisteren naar Agda en de Munnik. Samen met Ronnie Flex. Wanneer ga

0: only a chosen few that do what we do.
1: Yes, Katy Perry samen met Snoop Dogg. California Girls, altijd een lekker zomersnummertje. En wij gaan lekker verder met ons volgende item van vandaag. En ook meteen het laatste item, dus we zijn al bijna bij het einde. We hebben nog eventjes. We gaan lekker verder met...
2: De Vrijdagavondbol Vertaalplaat. Weet jij welk nummer wij vandaag vertaald hebben? Laat het ons weten via Instagram of Facebook. De Vrijdagavondbol met Siem en Sander.
1: Yes, de Vrijdagavondbol Vertaalplaat. Weet jij het? Ja, stuur dan even een appje naar de studio. En ik heb hem hier klaarstaan. Het wordt een Google vertaalstemmetje. Dat maakt het voor mij lekker makkelijk. Want anders maken we spelfouten en daar heb ik helemaal geen zin in. We gaan hem eventjes aanzetten. Google, wat heb je ons vandaag te vertellen?
3: Ik ga lekker onderuit zitten en naar de ventilator staren. Zet de tv aan en stop mijn hand in mijn broek. Niemand die me vertelt dat het niet mag. Nee, ik hang op de bank. Lekker chill in mijn snuggie, zet MTV op, zodat ze me de doggie kunnen leren, want in mijn kasteel ben ik de absolute baas.
1: Ja, ik ga hem nog één keertje laten horen, en voor de mensen die niet opgelet hebben.
3: Ik ga lekker om.

0: me vertelt dat het niet mag. Nee, ik hang op de bank. Lekker chill in mijn snuggie, zet MTV op, zodat ze me de doggie kunnen leren, want in mijn kasteel ben ik de absolute baas.
1: Ja, precies. En weet jij welk nummertje dit is? Laat het dan even weten aan ons. Dan gaan we even luisteren naar de Foo Fighters met Learn to Fly. Zijn we zo bij jullie terug. Jullie hebben twee nummers zitten tijd om eventjes na te denken wat het nummertje zou kunnen zijn. Tot zo!

0: De vrijdagavondbol vertaalplaat.
1: Yes, en wist jij welk nummer dat net vertaald is? Dus we gaan hem even eentje laten horen voor de mensen die hem net niet geluisterd hebben. Of niet geluisterd, niet gehoord hebben. Daar gaan we even kijken. 1, 2, 6.
2: Ik ga lekker onderuit zitten en naar de ventilator staren. Zet de tv aan en stop mijn hand in mijn broek. Niemand die me vertelt dat het niet mag. Nee, ik hang op de bank. Lekker chill in mijn snuggie, zet MTV op, zodat ze me de doggie kunnen leren, want in mijn kasteel ben ik de absolute baas.
1: Yes, en heel veel mensen hadden wel een goed ander, maar daar gaat het om uiteindelijk wie de snelste was. En wie was uiteindelijk de snelste? Ja, want we hadden meerdere antwoorden, er kwamen echt van alles, kwam toch wel binnen, vooral songwriter Alex Warren en allemaal dat soort dingen. Maar er was maar één iemand die het echt goed had en ook op tijd. Er was maar één echte winnaar. We hadden één winnaar.
3: Alweer een winnaar.
1: Yes, en de winnaar die we vandaag hadden. Yes, de winnaar van vandaag. De winnaar, dat was Annemiek uit Baarlo. Heel goed gedaan, Annemiek. En we hebben voor jou natuurlijk altijd die fictieve koffiemok die misschien wel een keertje jouw opkant op zou kunnen komen. Maar je mag ook, ja, zeg het maar keihard tegen je radio. Welk nummertje was het vandaag? Het was natuurlijk dit nummertje, waar Lou is clean laten aflaten, lopen. Ja, het was natuurlijk dit nummertje. Today I don't feel like doing anything. Bruno Mars. I just wanna lay in my bed. Met de Lazy

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
1: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
2: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, en die zitten in de thuiszorg, goed nemen die s'avonds naar boete durven.
0: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'Smiddags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja. Ja, welkom. De hele, hele, hele avond, zou ik zeggen. Hier is het ook hartstikke rood van hitte. Ja, ik zit hier wel in een coole studio. Allemaal nieuw, jongens. Jullie moeten als het open dag eens een keer komen kijken. Hartstikke mooie schermen. Alles is splinternieuw. Afgelopen weekend helemaal aangesloten en het werkt allemaal. Nu is het wel even wennen waar alles staat. De schermen, cd-speler en gewoon het scherm en de knopjes allemaal. Dus als het ergens fout gaat, dan weten we waar dat ligt. Ligt er natuurlijk altijd mee. Welkom, ik ben Wim Koopmans en we gaan weer een leuke bluesavondje vermaken. De opening was, even kijken, van Bobby Radcliffe, Cool and the Gang. En nummertje 7 was dat. Nu gaan we verder met Walter Tout met als gast Jeff Healey, Walking Overtime.

Ja, onze Walter kan er natuurlijk echt wel wat op dat snare ding. En natuurlijk met zijn gast Jeff Healy. En al een tijdje geleden die cd, want Jeff Healy is ondertussen overleden. Ik heb vanmorgen nog zitten uitzoeken en straks komt er wellicht ook nog een nummer van Jeff Healy. Maar we beginnen eerst nog even verder met, ja, misschien wel de beste gitarist die ons midden is, zou ik zeggen. En dat is Dirk Trux. Nu even alleen zonder zijn vrouwtje erbij. En dat is een nummertje van de cd Joyful of Blues. Baby, you're right.

Ja, en dan ik zeg dat er Suzanne Tedeschi niet bij zit. Ja, en dat is één gast die meedoet. En dat is net zo'n nummer. En toen dacht ik, dit heb ik eerder gedraaid. Een nummer, wat had ik precies dezelfde verwarring gemaakt. Dus hebben we een tijdje geleden hebben dat nummer wellicht ook gedraaid. Ik ga nog even naar het internet. Daar staat ook nog wat allerlei muziek. En daar staat zeker Marcus King. Ja, dat is een hele jonge gast. Nog uit 1996, geboren in Carolina, South Carolina. En we hebben hem een keer in Bospop gezien. Ja, we zijn er een beetje tussenuit gegaan. Want hij speelde ontiegelijk hard. Een hele grote hoed op. Maar muziek zo hard. En toen kwamen we terug. En ik denk, jongen, we hebben toch wel wat gemist. Dus draai even een nummertje van Marcus King. Met het nummertje Hardworking Man.

Ja, hardworking man van, even kijken, Marcus King. Was dat je wel bijna vergeten. Maar blij, een beetje in hetzelfde soort muziek, ook een bluesrocker. Even kijken, waar was die al vanaf gekomen? Ja, uit Ohio en ook wel bekend van de Sonny Moorman. Bluesrock, soundrock, traditionele blues. En dat eigen nummertje van, even kijken, Highway 61. En dat staat op de CD Live as Hell en dat duurt 9 minuten dus. Er zal wel wat loskomen.

Ja, de laatste was Ron Hacker en de Hawk Show met een nummertje Burning. En dat is ook de titeltrack. En ik zou echt niet weten wat voor jaar die cd was, van een heel oud cd'tje. Ik heb weer een paar cd'tjes achter elkaar gedraaid. En nu gaan we weer even naar de zevende hemel, waar ook wat muziek staat. En daar kom ik tegen Kim Simmons en Savoy Brown. Kim Simmons is helaas sinds kort overleden, denk ik, of jij weet niet heel zeker, maar volgens mij is dat zo. En daar draai je een nummertje van Going to the Delta van Kim Simmons en Savoy Brown.

Ja, dat was toch een mooie nummertje. Going to the Delta van Kimmy Simons en Sawai Brown. En wat krijgen we nu? De Ronnings en Dirk Trucks. Ja, die spelen een nummertje Melissa. Melissa, moet ik zeggen. Van de Elmond Brothers. Natuurlijk in het verleden heel vaak samengespeeld voor de band Elmond Brothers. Toen ze nog samen bij die band zaten. Twee toppers als gitarist zijnde. Gaan we eens lekker luisteren naar hun. Melissa.

Ja, dat is te mooi, hè, jongen. Lekker, lekker rustig. Dit was natuurlijk Melissa van Warren Haynes CD. En dat is de Rister Sessions van 2025. En dat was Dirk Trux als gast zijnde. Even kijken, wat hebben we nu? Dat is Robert John and the Rag, Keep Myself Clean.

De Robert John. En de Wreck natuurlijk. Keep myself clean. Ja, ik moet even een paar minuutjes doorpraten, want dan krijgen we iets anders. En ik denk, oei. Misschien zet je hem dan wel uit de radio. Dat kan, maar kom je toch gewoon na 9 uur terug. Ik heb even een nummertje van Joe Satriani en Steve Vai en Glenn Hughes. Maar het is wel een bluesnummertje. I wanna play my guitar.

0: met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
0: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, we zijn er weer. Tweede uurtje Blues Traffic. En ik ben nog steeds Wien Koopmans. Dat had ik wel gehoord. En dat is zoog muziek. Even kijken, wie was dit? Dit was, wat hebben we allemaal maar staan? Oma Dijks natuurlijk. Even kijken. Oh jongen, ik heb ze wel door elkaar gehad. Ja, God, Omer en Holers natuurlijk. En dat was een nummertje. Ja, dat gaat goed zo. Lee-Ann. Van, ja, natuurlijk zijn stem duidelijk te horen. We gaan verder met Anthony Gomez.

0: Ja, de Hops.
1: Helemaal live voor Blue & Blues in Aspel.
0: Rolling is ook helemaal live. En dan heb ik het over Albert Cummings. Daar was hij even bekend van. Ja, een Amerikaan, een rockgitarist. Maar hij eigenlijk wel met de samenwerking met Tommy Shannon en Chris Layton. En dat is een rhythm section van Stevie Ray Vaughan, een Double Trouble. Ja, die zijn er niet meer, of hij is er niet meer. Ik draai weer aan mijn nummertje Rock My Baby van Albert Cummings.

helemaal live, Albert Cummings. Ja, wat gaan we nu draaien? Ja, ik dacht, weet je wat, ik ga een cd'tje zoeken van Jimi Hendrix. Ja, god, hebben we heel lang niet meer gedraaid. Dat deden we vroeger heel veel, maar nu wat minder. Maar ja, mag jij dan draaien? Je kunt Voodoo Child, Red O's, Foxy Lady, Hey Jude, Purple Haze, Wild Thing. Weet je wat, ik ga even een ander nummer draaien, Tax Free. Niet zo vaak gedraaid, maar ja, laat je verrassen. Soms denk je, ja, dit kan toch gewoon niet, maar dat is wel Jimi Hendrix. Hij speelt maar wat en denkt dat hij de nummer nooit meer na kan spelen. Tax Free.

Ja. Het kan net. Ja, we horen eens iets nou. Nergens. Alleen bij Blues. Dan even gepraat op P&M. Eigenlijk is helemaal niks. Maar jongen, het moet kunnen. Gewoon ontjes draaien. Denk, ja. De volgende is heel anders. Dat is wel Mick Taylor. Maar eerst moet ik zeggen Peter Karp. Die heeft een cd'tje gemaakt. Even kijken. De Turning Point. En daarna ging Mick Taylor samen met hem toeren. En daar draai ik een nummertje van. Treat Murray Hyde van Peter Karp met samen met Mick Taylor.

Mr. Right Now, ze heet het songtekst en er helemaal instrumentaal staat er, maar daar klopt helemaal niks van. Wat heb ik nu gedraaid? Even kijken. Ja, dat was er wel. Dr. Hector en de Groove Injectors is er geweest. Ja, ik zit even te twijfelen. We gaan verder met Johnny Sheet van de band Tremblet Underfoot. En een helemaal live nummertje, live at Notodden Blues Festival. We draaien een nummertje van 8 minuten en 36 van Tremblet Underfoot. Ook wel bekend natuurlijk in de Osprey geweest, onder een andere naam. Maar dat weet ik even niet meer.

0: Tremelet on the foot van nummertje Johnny Sheet. Zo moet ik het zeggen.
1: How y'all feeling out there? How we doing?
0: Everything good, yeah. Ja, ze moeten even doorspinnen. Ze moeten de tijd afwachten. Ja, we hebben er nog eentje, zou ik zeggen. De Paddy Boy Zimmerman Band met nummertje Spaghetti in the Night. Lekker uit Duitsland, we hebben ze in de vlieger gezien. Was geweldig. Ze zijn bezig geweest bij ons festival. Helaas, niet gelukt omdat hij ging toeren met een andere gitarist. Maar we hebben zeker een hele goede programma wat dat betreft. En dat is allemaal op 7 november 2026 in Doc Cavo. En wie komt er dan? David Ronaldo en de Dice uit België. En gewoon een topper. Drippen Honey uit Nederland. En de Faber van Lit Band. Die zijn geweest in Neer. Twee jongetjes van 13 en 15 zegt men. En die spelen ontzettend goede gitaar. Dus zet hem vast 7 november in Panningé. Laatste nummer. De Paddy Boy Zimmerman Band. En zo zeg je bedankt voor luisteren. Tot een volgende keer.

0: Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
1: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
0: Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: niet de sterkste.
1: Maar wat je, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Maar wat je, jij was de laatste, zoek op mijn bakje.
2: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Waar was je?

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardet er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.